0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
2: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
1: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. Amerikaans president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
3: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
1: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Ron van Kam met het NOS-journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
2: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En wij snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee en daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
1: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt. Vanuit de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
3: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
1: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je hoort het al, we beginnen anders dan anders. We beginnen niet met de popcorn tune, maar met Strauss. En waarom doen we dat? Ja, dat doen we omdat we een speciale uitzending over het Songfestival gaan houden. En het Songfestival, dat is dit jaar in Wenen. Dat kwam natuurlijk omdat GJ met Wasted Love vorig jaar de winnaar was van het Euro Songfestival. Helaas doet Nederland niet mee aan het Songfestival, maar het komt toch op tv. Dat is dan wel weer bijzonder. Dat het wel op tv komt, maar dat we niet meedoen. Nou, ik wil toch alle Nederlandse deelnemers weer even onder de aandacht brengen door heel veel Nederlandse deelnemers de komende twee uur de revue te laten passeren. Maar we beginnen eigenlijk met, ja, Wenen is natuurlijk een prachtige stad. En we gaan eerst eventjes luisteren naar Strauss. Want ja, Wenen was natuurlijk de muzikale hoofdstad van Europa. En dat is men deze week dus ook. En we gaan eerst genieten van de Blauwe Donau van Johann Strauss.

Ja, zolang gaan de liedjes in Wenen tijdens het Songfestival niet duren. Want meestal is de tijd gelimiteerd tot ja, 3,5 minuten. Wat zal het zijn? Echt niet veel meer. Maar ja, het was nu toch wel even tijd om met de Weense klassieker te beginnen, omdat het Songfestival ook in Wenen is. Johann Strauss junior. Ja, dat waren de popartiesten van vroeger. En er zijn twee speciale gasten of gasten, twee speciale deelnemers dit keer aan het Songfestival. En dat zijn eigenlijk ook ja, bekenden vanuit het verleden. Want voor San Marino doet Boy George mee. En Boy George, die kennen we natuurlijk van de Culture Club. Onder andere het hitje Do You Really Want to Hurt Me en Karma Chameleon. Maar als speciale gast hebben ze dit jaar Vicky Leandros. En die gaat in Wenen het lied L'amour est bleu zingen. En dat is eigenlijk een nummer wat ze in 1967 al zong, toen ze voor het eerst meedeed aan het Songfestival. Het is een Griekse dame, maar toen kwam ze eigenlijk uit voor Luxemburg. Heel apart dat dat kon. Maar ja, dat hebben we nu ook met Boy George. Die doet gewoon mee voor San Marino. Dus ja, wat dat betreft hebben ze daar bijzondere spelregels, zullen we maar zeggen. Maar dat maakt niet uit, want het gaat uiteindelijk om de muziek. Maar Vicky Leandros, die deed twee keer mee. En de tweede keer was ze succesvol, heel succesvol. Want toen won ze het Songfestival met het volgende nummer. MUZIEK

Dat was Vicky Leandros met Après Toi. En daar won ze dus het Songfestival mee in 1967. Ja, vandaag dus, zoals ik al in het begin zei, we hebben een speciale uitzending over het Songfestival. En we gaan alle 5 Nederlandse winnaars laten horen. Verder gaan we kijken welke artiesten hebben nu er echt een internationale carrière van overgehouden. En want er zijn heel veel eendagsvliegen die één keer een groot succes hebben en daarna misschien nog op nationaal gebied nog aan de bal blijven, maar internationaal op een gegeven moment alweer weg zijn. Er zijn er maar weinigen die heel lang het hebben volgehouden. Verder gaan we ook nog eventjes kijken naar de jongere deelnemers. En een van de jongste, of ik denk dat ze gewoon wel de jongste deelnemer ooit was. En dat was, Sandra Kim, die was 13 jaar en die won toen het Songfestival. En daar gaan we nu naar luisteren.

Sandra Kim, J'aime la vie. 13 jaar was ze. Afkomstig uit België. En in het volgende uur gaan we ook nog een Belgisch nummer dat in het Songfestival heeft meegedaan laten horen. Maar dat was een nummer dat bijna helemaal op de, nou, volgens mij de 17e van de 18e plek eindigde. Dus een hele lage notering. Ja, met 13 jaar mag je tegenwoordig niet meer meedoen. Want ja, tegenwoordig heeft men het Junior Songfestival. En zoals ik al zei, we gaan aandacht besteden aan de Nederlandse deelnames. Maar we beginnen eigenlijk, we hebben namelijk één keer een Nederlandse winnaar gehad van het Junior Songfestival. En dat was Ralf Makkenbach met Klik Klak. Daarna is het denk ik, ja, ik heb eigenlijk nog nooit wat van hem gehoord, maar ja, hij is toch een winnaar geworden van het Songfestival, het Junior Songfestival. Dus we gaan eens even lekker luisteren naar een nummer wat denk ik heel weinig mensen kennen, maar dat is juist leuk. Klik Klak.

Ja, Nederlandstalige nummers. En we zijn nu toegekomen aan de 5 nummers die hebben gezorgd dat Nederland op nummer 1 stond in het Euro Songfestival. En in de beginjaren was dat zelfs nog met Nederlandstalige nummers. En het eerste nummer, dat was er eentje van Corrie Brokke uit 1957. En dat is een Nederlandstalige en dat ging eigenlijk wel tot de jaren 70 door, dat ze in het Nederlands moesten zingen. Daarna werden de regeltjes wat minder zwaar en mochten ze ook in andere talen. En dan werd het natuurlijk Engels. En dan heb je denk ik toch een wat makkelijker internationaal bereik. Dus wat dat betreft, des te bijzonderder is het eigenlijk dat Corrie Brokke met Net als toen de nummer 1 positie bemachtigde.

en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

1959. Toen was de winnares Teddy Scholte met een beetje alweer een Nederlandstalig lied dat het Songfestival wint. En het Songfestival bestaat dit jaar 70 jaar. Wat dat betreft een hele bijzondere editie. 70 jaar lang al. Begonnen ze in 56 en in 57 wonnen wij voor de eerste keer. En in 59 voor de tweede keer. Dus het was nog maar 4 jaar aan de gang en we hadden al 2 keer de zege binnen. Daarna duurde het wat langer, namelijk tot 1969. Totdat Lenny Coeur met De Troubadour op de eerste plek eindigde. Dat was wel een hele bijzondere editie in 1969, want er waren nog 3 winnaars. Namelijk Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Dus toen waren er 4 landen met hetzelfde puntaantal. En toen hadden ze nog niet bedacht, hoe gaan we dat oplossen? Toen waren er gewoon 4 winnaars, waaronder dus Lenny Coeur. MUZIEK

De derde Nederlandse winnares Lenny Coeur. Daarna duurde het 6 jaar tot 1975 voordat we weer de eerste plek behaalden in het Songfestival. En toen deed Teach In mee met Dingedong.

Ja, dat was nog weer een Nederlandstalig nummer uit 1975, Teach In. Een heerlijk lekker temponummertje. Daarna moesten we heel lang wachten. Toen mochten we inmiddels wel in het Engels gaan zingen, maar het duurde tot 2019 voordat we weer met de zegen aan de haal gingen. En toen was het Duncan Lawrence met... Ja, met welk nummer ook alweer? Ja, ik weet hem wel, maar ik moet toch even spieken. Arcade.

Prachtig nummer van Duncan Lawrence. En vind je dit een mooi nummer, dan moet je ook zeker eens naar de band Haven gaan luisteren. Want Duncan Lawrence maakt eigenlijk nog maar heel weinig platen. Hij maakt af en toe een singeltje, maar heeft eigenlijk pas één langspeelplaat uit. Wat dat betreft is hij niet zo heel productief, maar ja, het gaat uiteindelijk om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. Dat was dus de laatste Nederlandse winnaar. En daarvoor ja, hadden we toch wel hele goede artiesten die het allemaal net niet redden. Zoals bijvoorbeeld Anouk met Birds. Dat was er eentje die het, ja, waarvan we allemaal dachten, die gaat hoge ogen gooien. Net zoals Douwe Bob met Slowdown. En in de jaren 80 was daar ook Gerard Joling met Shangri-La. Die stond ook heel hoog aangeschreven bij de bookmakers toen. Alleen op het moment suprême haalde hij de hoge noten niet. Maar deze, Daniela, die is speciaal voor jou. Een verlaat moederdag cadeau, zullen we maar zeggen. Gerard Joling. MUZIEK

Er waren twee artiesten die het Songfestival twee keer wonnen. Dat was Johnny Logan en in de huidige, ja, wat recentere tijd was dat Loreen uit Zweden. Ze won met Euphoria en met Tattoo. En daar gaan we, naar die twee nummers, gaan we lekker luisteren, want dat zijn heerlijke, vlotte nummertjes. We beginnen met haar eerste zege, Euphoria.

Dat was Loreen met Euphoria. En het is af en toe heel lastig om op het juiste knopje te drukken. Want ja, ik startte even verkeerd. En dit was, ja, dit was een hele bijzondere uitvoering van Euphoria. Want dit was de, ja, de remix-versie. Ja, Zweden was wat dat betreft ontzettend, ja, ontzettend succesvol in het Eurosong Festival. Want samen met Ierland, waar ook een winnaar vandaan kwam die twee keer won, hadden ze in totaal 7 overwinningen. En met 5 overwinningen, ja, dan zien we dan Luxemburg, Frankrijk, Nederland en de UK. Ja, wat dat betreft staan we er goed voor. Met 5 overwinningen. Maar er komt dus geen overwinning bij dit jaar. Want ja, we doen gewoon niet mee. Maar we gaan nog even verder met Loreen. Want naast haar hit met Euphoria won ze de tweede keer met het nummer Tattoo.

0: Ik dacht, ik maak bijna weer een fout. Dit nummer lijkt wel heel veel op Euphoria. Ik haalde ze bijna gewoon door elkaar. Het zijn bijna identieke songs. Nou, want dat was het eerste uur. Ik ga nog even reclame maken voor de tweesprong. Die is donderdag van 8 tot 9 uur 's avonds. En omdat het donderdag hemelvaartsdag is, kun je daar een uur lang genieten van nummers met Haven of Heaven in de titel. Dus komende donderdagavond de tweesprong, gepresenteerd door Vree Nieuwenhuis, te beluisteren op deze zender. Tot het volgende uur. Doei!
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
3: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
2: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
2: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.

0: U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn.
1: Ja, dit was Johnny Logan met What's Another Year. En Johnny Logan, dat is de meest succesvolle artiest van het Songfestival. Hij won een keer mede als schrijver van een nummer dat op nummer 1 eindigde. En twee keer eindigde hij als zanger op nummer 1. En je hoorde net What's Another Year, maar hij had er dus nog eentje. Hold Me Now.
2: Don't close your heart.

maar liefst 7 keer wist Ierland te winnen. Net zoveel als Zweden. Johnny Logan, de meest succesvolle artiest op het Songfestival. En ik heb nog een heel leuk nummer gevonden van Johnny Logan, wat hij samen met een Nederlandse artiest opnam. En dat is eigenlijk gewoon een cover, maar is gewoon een heel leuk nummertje om eventjes naar te luisteren.

André Hazes en Johnny Logan. Hun hele leuke, eenmalige samenwerking. We hebben het gehad over de beste landen die heel vaak hebben gewonnen. Maar we gaan nu eventjes over naar de artiesten die blijvend succesvol zijn gebleven. En dat zijn er niet zo heel veel, maar eentje, die kent iedereen. Ze deed in 1988 mee namens Zwitserland. En over wie hebben we het dan? Ze zong daarin het Franstalige nummer Ne partez pas sans moi. En dan hebben we het over, weten jullie het al? Eigenlijk wel heel bijzonder, hè? Want ze is geboren in Canada, maar ze deed mee namens Zwitserland. En dan hebben we het over Celine Dion.

Céline Dion met ja, de winnende versie van het Songfestival in 19... Ja, welk jaar was het ook alweer? Nou, maakt niet uit. Ze won daarmee, maar uiteindelijk in Nederland kwam dit nummer niet verder dan de tipparade. Dus in Nederland was ze er niet succesvol mee. Waar ze wel succesvol mee was, dat was ja, een nummer uit een film die bijna iedereen kent, de film Titanic. En ja, ze heeft wat dat betreft daarna een hele grote carrière gemaakt. En ja, we gaan nu lekker luisteren naar het nummer My Heart Will Go On.

Vandaag een speciale aflevering in Popcorn over het Songfestival. En je hoorde een van de winnaressen, Céline Dion. Want we zijn toegekomen aan het blokje waarin we kijken naar... ja, welke artiesten van het Songfestival zijn nu internationaal succesvol gebleken. En toen het Songfestival 50 jaar bestond... toen werd er ook zeg maar een verkiezing gehouden van... wat was nou het mooiste of het beste nummer uit de afgelopen 50 jaar? Dat is inmiddels dus al 20 jaar geleden, want... ja, dit jaar bestaat het Songfestival alweer 70 jaar. Maar toen het 50 jaar bestond, was er een verkiezing. En daar kwam denk ik ook wel de meest populaire internationale groep naar voren. Die iedereen zich wel herinnert en nog steeds herinnert. En nog steeds ook muziek maakt. Want een paar jaar geleden brachten ze zelfs nog een... ja, tot grote verrassing voor iedereen een plaat uit. En dan hebben we het ook over ABBA. De band die het meest in het oog springt qua internationale carrière... die gestart was op het Euro Songfestival. En het nummertje wat gekozen werd als de mooiste song van de afgelopen 50 jaar... dat was Waterloo van ABBA.

ABBA, de band die de allergrootste werd vanuit de Euro Songfestival. Want ja, wat kunnen we verder nog gaan draaien voor ABBA? Want ze hebben zoveel bekende nummers. Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, Take a Chance on Me, Mamma Mia, Super Trooper, I Have a Dream, The Winner Takes It All, Money, Money, Money, Chiquitita, Fernando,

Voulez-vous? Does your mother know? One of Us, the name of the game. En Thank You for the Music. Die gaan we allemaal niet draaien, maar we gaan draaien Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight.

Dat was ABBA met Gimme Gimme Gimme en Man After Midnight. Ja, de meest succesvolle artiestband, mag je wel zeggen, uit het Eurosong Festival historie. Een andere bekende die redelijk een internationale carrière hebben opgebouwd, dat was Baccarat. Ze kwamen in 1978 uit voor Luxemburg, ook alweer zo heel bijzonder, want ja, daar zijn ze echt niet geboren. Ze zijn echt wel van Spaanse origine. Maar ze deden in 1978 mee met het nummer Parlez-vous français?

Baccarat. Ja, en helaas, ik kan geen Frans hoor. Volgens mij had ik daar een zesje, een heel mager zesje voor op mijn rapporten. En zo gauw ik het vak kon laten vallen, heb ik dat maar gedaan. Want het was niet mijn ding, Frans praten. Baccarat, ja, ze bereikte slechts de 7e plek op het Eurosong Festival in 78. Maar daarvoor hadden ze eigenlijk al best wel een redelijke succesvolle internationale carrière. Want ze hadden in 77 al een hit met Sorry I'm a Lady. En er was er nog eentje. En ze hadden nog één hele grote hit. En dat was ook uit dat jaar Yes Sir I Can Boogie.

160 miljoen kijkers. Dat is het aantal wat afstemt op het Eurosongfestival. Wij doen dit jaar niet mee. Maar we zenden het wel uit. Heel bijzonder. Ik zou denken, als we niet meedoen, dan zend je het toch ook niet uit. Ik vind het een beetje dubbel, maar ja. Dat is kennelijk zoals het in Hilversum werkt. De AVRO Tros, die bepalen, we doen niet mee. Ik denk dat het heel jammer is voor de Nederlandse muziekindustrie. Want het is wel een podium waar je toch wel graag je gezicht wil laten zien als artiest. Want we hebben toch de afgelopen jaren best wel hele bekende artiesten in Nederland mee zien doen. Want in het verleden was het eigenlijk waar het toch artiesten die nog niet zo bekend waren. Maar de laatste jaren, Douwe Bob, Anouk, Ilse de Lange samen met Welen. Dus je ziet eigenlijk dat artiesten die toch al succesvol zijn, maar uiteindelijk het Songfestival gaan gebruiken om internationaal door te gaan breken. Een band die ook doorbrak op het Songfestival, dat was Genghis Khan. Ze hadden het nummertje Genghis Khan, waarmee ze deelnamen aan het Songfestival. En daarna hadden ze ook nog een knijter van een hit met Moskou.

Genghis Khan met het nummer Genghis Khan. Daar wonnen ze niet het Songfestival mee, maar ze hebben toch wel een redelijke internationale hitcarrière opgebouwd. Dat kun je ook wel zeggen van Ilse de Lange. Die werd samen met Whalen, vormden ze het duo The Common Linnets. Alleen ja, helaas bleven ze niet zo heel lang bij elkaar, want anders hadden ze denk ik een hele grote carrière samen kunnen hebben internationaal. Nu zijn ze ja, toch enigszins beperkt tot de nationale carrières. En dat zijn hele mooie carrières wat dat betreft. Maar met de Common Linnets waren ze ontzettend populair. Ze wonnen bijna het Songfestival. In Duitsland en Oostenrijk waren ze heel populair. Daar hebben ze ook heel veel opgetreden. Alleen ja, die samenwerking duurde niet lang, maar het was wel een prachtig nummer. Ik denk dat het wel een van de mooiste Nederlandse inzendingen was. Tenminste, dat is mijn persoonlijke smaak. We gaan dus luisteren naar de Common Linnets.

Heerlijke plaat. Ilse de Lange met Waylon. Daarna heeft ze natuurlijk nog een tijdje gezongen met J.B. Myers om de Common Linens toch nog, ja, nog een beetje uit te melken. Of in ieder geval de carrière daarin voor te zetten. Daarna brachten ze nog een plaat uit, een tweede plaat, met als zanger Jake Etheridge. Nou, uiteindelijk heeft Ilse daar toch nog wel een hele mooie Duitse carrière aan overgehouden, want ze deed daar ook nog mee met zo'n, zeg maar, Idols-achtig muziekprogramma, waarin er natuurlijk weer onbekende artiesten een heel mooi podium op de tv kregen. En dan zijn we nu toegekomen aan dat laatste nummer. En dat is een nummertje uit 1980. Toen was het Songfestival in Den Haag. En dat was tevens de laatste keer dat ik naar het Songfestival luisterde. Want dit nummer, ik was er helemaal gek van. Alleen de jury, die vond het maar helemaal niks. Want dat deden toen 18 landen mee. En uiteindelijk de groep Telex uit België hielden alleen Marokko onder zich. En ze kwamen op de 17e plaat. Maar eigenlijk waren ze hun tijd ver vooruit. Want het was er nogal een elektronisch nummer. Ze gebruikten synthesizers. En dat was in die tijd, in 1980, nogal vernieuwend. Ik was er helemaal gek van. Het Songfestival dus niet. Dus ik besloot, ik ga niet meer kijken. Maar ik zou zeggen, ga lekker genieten.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Dit is Moyes Luisteren, het dialectprogramma van Voorst Veluwezo. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezo.
2: Ja, goedemorgen en welkom bij Moyes Luisteren. Het is weer zaterdagochtend, de koffie staat klaar. Hier tenminste, en hier, ik zal even duiden waar je bent. Wie zit hier aan de... Natuurgebied de Duurse Waarden in Veessen, werd me net verteld. We kijken uit over een niet meer in werking zijnde stedenfabriek. En die heet de As van Votmond. Dus ja, wat willen we nog meer? En in de zonne. Dus dan geeft een paar mooie uurtjes worden van 10 tot 12. En we zijn live en dan vanuit Veessen bij de Mullen van Bats. En in, we hebben te gast in de eerste uur Martijn van der Bol. Voorzitter van Belangenvereniging De Weg. Hoi Martijn. We willen gewoon het hebben over De Weg en wat er zoal speelt in dit mooie dorp in de gemeente Voorst. En in het tweede uur zal presentator Leo Hulleman de molenaar Gerrit Kouwenhoven interviewen. Joop en Leo zorgen gezamenlijk voor de techniek en de medepresentatie. En we gaan er samen weer een mooie paar uurtjes van maken in dit zonnige dag vandaag. Mijn naam is Hetty Vosselman.

een fantastisch mooi liedje. Een prachtig mooie dag van Daniel Lewis. Ik was net met Martijn al even aan de klets. En ik hoorde dat ik hem eigenlijk wel had kunnen zingen dat het voor Toor van de Boom was, voor Simon. Want die was dit jaar jarig. En toen heb de kleinkinderen dit liedje...

Licht als het ware gevlochten, door het landschap dat heel gewis verwielt. We zijn weer live, hoor ik net hier. Ik was ondertussen... ik was het liedje aan het zingen natuurlijk over de IJssel. Wie zit hier toch bij de IJssel? We gaan het gewoon weer even opnieuw beginnen. We hebben het liedje van Daniel Lewis, hou het net over. Een prachtig mooie dag, nou dat is het. En Martijn van der Boom die zit hier naast me. En Zimou was dit jaar jarig. Heeft de kleinkinderen het voor Zimou zong. Nou, hoe toevallig kun je het hebben vandaag. Dat wie gaat doen verder met een mooi gedicht over de molenaar. Het verhaal van de molenaar. De Lem is een arme molenaar, echt hoor. Die was altijd gelukkig. Maar één keer per jaar, dan verjoorde zijn vrouwen. En was de kets van het rabat. Nog nooit had hij geld voor een prachtig cadeau gehad. Hij lachte voor krommen. Hij spoorde ervoor. Maar er was altijd wel wast. En dan ging het niet door. Soms was het de bieder. Maar dan kregen we weer pech. Ging de wind weer eens liggen, was die spoorgeld weer weg. Want als niet ging wij, als niet geet ween, kunt de wieken niet reen. En toen de molen niet kon halen, moest ze het brood van zijn spoorgeld betalen. Elk jaar zeiden weer, diep gegeneerd, ach, weer geen cadeau schat, maar gefeliciteerd. En dan vloesten zijn vrouw hem vrolijk toe, ach, zonder cadeau, ik hol ook van u. Dat gift of niks, het leven geeft gewoon deur, ik hoef geen cadeau, de molen geeft voor. Maar op een keer, een verjaardag, geheel onverwachts. Het was niet te geloven. Wie had dat nog ooit gedacht? Lag er een pakje op hun stoel, naast de schouw. Met een briefje eraan, procentje van mijn vrouw. De jordige Job gaf doorop haar man een smakkert. En zei, we ben je toch een lieve rakkert. Maar wat zult weinig zien vrouwen toen? En de molenaar zei, ja, het is echt wat voor u. Een jurk, riep ze. Of is het misschien een hoed? Of... Zo'n bussen, wooi vermezellie in dood. Oh, wie weet, zegt de molenaar. Misschien wel een sjaal. Of een paar stadse schoenen. Of, nou, misschien wel zilveren schaal. Tja, wie zult zeggen? Misschien wel een klok. Of zo'n mokkenrekstok met aan iedere stok een mok. Het kon ook een kippenwijn of een flesje hors d'oeuvre. Ze lachen zich met zijn bijen krommen en verzonnen maar deur. Een badkuip met bubbels erin. Een jaar lang gratis wind voor het heel gezin. Het is alsmaar gekker. Een vliegend karpet. Vast een reizen naar de maan of een hotel met kingsizebed. Ja, wie weet was het wel een zingende zagen. Oh, of een varkentje met een knorrende magen. Nog nooit had ze de vrouwen zo'n verjaardag gehad. Wat een cadeau zeg. Wat prachtig was dat. De molenaar werd toen op zijn beurt verrast. Want zijn vrouwen borg het pakje gewoon op in de kast. En ze zegt, als je jarig bent, dan krijg je het van mij. En dan verzinnen we samen de inhoud te bieden. Al dus besloten van het een kwam het ander. Telkens schaamt ze het cadeau aan elkaar. Jor in, jor uit, geeft het altijd weer zo. Wel 100 keer loon van hetzelfde cadeau. Maar zoals iedereen, bent ook hun doden gaan. En is het cadeau mee het graf in de gang. Maar vroeg niet wat erin zat. Het geeft namens op het leste niet om de inhoud van het cadeau, maar om de geste. En dan gaan we verder met het liedje Zondag van Normaal.

binnen het horst niet event, maar normaal, dit is best een heel mooi rustig liedje. Zondag. Ik vind normaal ook mooi als het een beetje rock'n'roll wordt, maar dit is ook mooi. Nou, Martijn, van harte welkom hier in het mooie feesten. Je moest er ook een stukje voor in, wil hoor. Maar ja, Martijn, voorzitter van Algemeen Belang van de Weg. Ik zeg al net voor die tijd van wie zo vaar, wie zo bol.

0: Mijn naam is dus Martijn van der Boom en ik ben een van de bestuursleden van Plaatselijk Belang De Vecht. Ik ben niet in De Vecht opgegroeid. Ik ben geboren in Groningen en na 2 jaar zijn we naar Drenthe verhuisd. Daar heb ik tot mijn 18e gewoond. En toen ben ik hier naar Beemte-Broekland gekomen en nou, daar woon ik dan ook nog. Maar Beemte-Broekland en De Vecht is hartstikke dicht bij elkaar. Ja, het hoort bij elkaar. Mijn kinderen zitten ook in De Vecht op school. Maar De Vecht en Beemte hebben wel meer connecties met elkaar. Nou, die eerste 18 jaar van mijn leven was ik ook hier heel vaak op de boerderij van mijn oom.
1: Oh,
0: dus
1: ja.
0: Toen ben ik ook al een beetje in contact gekomen met De Vecht. En vandaar dat ik ook hier ben komen wonen.
1: Nou, wat gezellig. Dus dan, ja, dan ken je eigenlijk al vrij goed de omgeving. Dan word je uiteindelijk dan bent komen wonen, laat maar zo zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Ah, leuk is dat. En die zitten in het bestuur met meerdere mensen. Met wie zijn nog allemaal meer in het bestuur van De Vecht?
0: Ja, we hebben op het moment een bestuur van slechts 3 personen. Naast mij zit Erwin Holster in bezit van Zuilen ook in het bestuur. En we hebben ook iemand die heeft zich gemeld. Die heeft wel ideeën om er ook bij te komen. Dus dat zou wel mooi zijn als...
1: stage lopen,
0: dat,
1: zeggen we.
0: Ja, ik denk dat komt wel goed. Maar dan kunnen we toch nog iets meer doen. Want 3 is toch wel iets beperkt. Er komt wel veel op een dorp af. Dus,
1: En het is ook een heel levendig dorp. Ja. Dus dan is het ook wel fijn. Al zou je er maar 5 totaal hebben. Dat je met die 5 met kunt bestieren. Dit dorp, laat maar zo zeggen. De Belangenvereniging De Vecht. Ja, ik weet dat er een bultvereniging bent in De Vecht. En... hoe lang besteedt de Belangenvereniging al?
0: Dan zou ik de statuten moeten nakijken. Maar dat zal wel minimaal 50 jaar zijn.
1: Zoiets
0: de verenigingen bestaan misschien nog wel langer dan de Belangenvereniging. Dat kan nog wel zo zijn. Als je ziet VNL al 75 jaar.
1: Dan hebben we zo'n kans dat inderdaad rond... Dat zal wel inderdaad al een hele tijd kunnen wezen.
0: Ja, precies.
1: En de Belangenvereniging... Ja, noem eens een paar dingen op wat ze allemaal doet.
0: Wat we met name doen is natuurlijk... opkomen voor de belangen, voor de bewoners uit het dorp. Wat ook heel veel contact is met gemeenten over allerlei zaken. En informeren van de bewoners over allerlei dingen. Maar het gaat ook over verkeersveiligheid.
1: Ja, daar zat ik net aan te denken.
0: Over wonen, noem het allemaal maar op.
1: Ja, dat vind ik ook best wel een grote vraagstuk natuurlijk. Want hoeveel inwoners woont er op De Vecht?
0: Ja, in de kern zijn zo ongeveer 200, 250 mensen. Maar in totaal met het buitengebied 570 inwoners.
1: En net wat je zegt, de verkeersveiligheid inderdaad. Of de woonbehoefte en dergelijke. Ik zag op de... Jullie hebben een hartstikke leuke website, zag ik. Vond ik zelf persoonlijk. Daar zag ik ook staan... Jullie bent ook bezig bijvoorbeeld met een dorpsvisie.
0: Ja,
1: en die dorpsvisie die erop staat, die is al even geleend. Maar ik begreep net van... jullie bent weer een beetje aan het opstarten door weer een nieuwe editie van te maken.
0: Ja, de afgelopen ledenvergadering van Plaatselijk Belang zijn we daarmee begonnen. Het heet, wat wij gaan doen, een dorpskrachtplan. Eigenlijk om alle krachten in het dorp en alle wensen in kaart te brengen. En om zo... deels naar de gemeente, maar voor allerlei vraagstukken goed duidelijk te hebben van waar wil het dorp heen, waar zijn nog behoeftes aan en zodat wij dat als Plaatselijk Belang samen met de bewoners kunnen invullen.
1: Ja, want die wilde ook natuurlijk jong en oud behouden voor het dorp.
0: Maar
1: zo zeggen dat de jeugd er ook kan blijven wonen en de ouderen als ze wilt wonen, maar misschien wat kleiner wilt gewoon dat ook. Dus er zit ook nog misschien een stukje woonbehoefte in het nieuwe dorpsplan, denk ik.
0: Ja, dat is denk ik wel een van de belangrijke dingen, ook met name omdat er heel veel vraag is van mensen die eigenlijk opgegroeid zijn in De Vecht of omgeving en eigenlijk weer terug willen.
1: Ja.
0: Alleen, er zijn weinig huizen beschikbaar en ook niet altijd de huizen waar behoefte aan is.
1: Eigenlijk zou je dan wel wat nieuw. Er is natuurlijk een heel mooi stukje al Edeveld en dat zit er al een heel tijd bij de Moldenstomp in de buurt, laat maar zo zeggen. Daar ik weet niet hoeveel huizen met de dorpie zit. Zo'n beetje.
0: Dat zal 25 zijn of iets dergelijks. Maar daar is nog een tweede gedeelte daar vlak bij.
1: Okay.
0: Waar in principe woningen gebouwd kunnen worden. Dus als wij, we hebben al contact gehad met de gemeente daarover. Maar als we de dorpsvisie klaar hebben, zeg maar, dan kunnen we ook verder met
1: als
0: de gemeente.
1: Als een soort eerste

0: eerste stukje wordt gebied, word je zo kunt uitbreiden.
1: Ja, precies. En daarnaast is er ook aan de Lochemse straat, zijn particulieren zelf een plan hebben ontwikkeld. Okay. En nou ja, dat staat nu ook in de startblokken. En daar zullen ook een aantal woningen beschikbaar komen. Dus ja, er zijn gelukkig wel kansen.
0: Dat is meestal zo'n soort collectief gebeuren. Is dat,
1: dit zijn particulieren, maar die ook wel echt graag willen dat mensen die binding hebben met de Vecht ook in de Vecht weer kunnen wonen. Daar zijn we als
0: dorp. En ik had het net toevallig heel even maar over de Boldenstomtoren natuurlijk. Ik las ook in het vorige plan, denk ik dan in dit geval, van er zal ook nog een soort ontmoetingsruimte van Wilm maken.
1: Zijn we nou bijna mee klaar. Een aantal inwoners zeg maar, van Weteringserf samen met Erwin Holster van ons van plaatselijk belang, die zijn ermee bezig om het laatste stuk klaar te maken. En dan hebben we daar een mooie ontmoetingsplek met ook voor de kinderen wat speeltoestellen, maar ook plekken om te zitten. Je kunt je fiets opladen.
0: Mooi centraal in het dorp.
1: Ja, precies. Ja.
0: Oh, wat fijn dat. En is er dan ook een ik noem maar een stukje. Denken jullie dat dat misschien volgend jaar is? Of behouden we het hier een periode van een jaar of 2-3?
1: Nee, ik denk dat het dit jaar wel helemaal klaar komt.
0: Dat is mooi voor de weg dan wat dat betreft.
1: Zeker.
0: Wat leuk. Ja, en ik las ook op een gegeven moment dat ik ga misschien een beetje van hot naar her. Maar dat vond ik echt zo leuk. Jodelmientje.
1: Ja, Jodelmientje. Voor de mensen die denken van jodelmietje. Nee, we hebben geen jodelaar bij ons in het dorp. Maar zo noemen we de geluidsinstallatie die van plaatselijk belang is.
0: En
1: die staat in de school. En de school die maakt er ook gebruik van. En wij ook. En verenigingen. Als ze zouden willen, kunnen zij ook daar gebruik van maken.
0: Oh, kijk, verdomme. Ik zat er echt zo van. Ik denk, ik heb een stukje mist in de weg. Ik weet best wel het een en ander. Maar dit hangt nog niet helemaal zo.
1: Het is niet de dorpsgek of iets dergelijks.
0: Of iemand die inderdaad kan jodelen geval. Ik wil doorgaan naar een volgend liedje. En het liedje is Een Engel van Herman Lippikoff en Josien Velberg.

0: het hele mooie, een engel, een geheel gedragen lied zijn we hier al een beetje. Van Herman Lippikoff en Josien Velberg. Nou, we willen gewoon weer verder praten met Martijn. Gezellig hier van de Vecht, de voorzitter van de Belangvereniging. En we zijn, ja, er is zoveel vereniging. Vertel er eens wat meer over wat er allemaal wel niet te doen is op de Vecht.
1: Nou, als we kijken naar wat het eerst op stapel staat, dan zijn het de vierdaagse feesten.
0: Oh, ja. Ja.
1: En ook de vierdaagse zelf natuurlijk. Eind juni is dat waar zo'n ongeveer 800 mensen wel meelopen met de vierdaagse. En vrijdagavond is het altijd blarenbal. Sinds vorig jaar is het bij VNL op het terrein. Ja. En grote feesttent. Erbij en en dan in het weekend de vierdaagse feesten met ook het familie- en vrienden voetbaltoernooi en ook de zeskamp op de zaterdag. Dus dat belooft
0: leuke samenvoeging voor het totaal dan maar zo.
1: Ja, dat belooft weer een mooi weekend te worden.
0: Nou, leuk, gezellig.
1: En dat is al een heel mooi iets wat VNL organiseert. Maar VNL naast voetbal, wat ze natuurlijk elke week hebben, organiseren ze nog heel veel leuke dingen. Zoals bijvoorbeeld de kerstbingo, pubquiz, kroegspellenavond. Rond nieuwjaar, een week later of iets dergelijks. Dan hebben ze ook nog weer het karbietje schieten opnieuw nieuw leven ingebracht.
0: Ja. Dus, dat is ook wel gezellig. Ja, dan dus, iedereen weer samen te hebben.
1: Ja, dus VNL is ook wel heel belangrijk voor de binding met elkaar. Iedereen uit het dorp is er eigenlijk wel bij betrokken. Maar ook in de omgeving, zeg maar, zijn ook veel mensen uit Beemte, die ook bij VNL voetballen. Wordt de Vecht eigenlijk, de mensen die bij de Vecht betrokken zijn, zijn er eigenlijk veel meer dan die 600 waar we het over hadden.
0: Ja, maar dat is ook het mooie aan de Vecht. Sowieso met de dorpen. We zijn nou eigenlijk wat kleinere dorpen. Dat fijn is dat er ook van de buren gewoon mensen bij de voetbal zitten, of iets dergelijks. Dan blijft de vereniging bestaan, school blijft bestaan op deze manieren.
1: Ja, precies.
0: Dus het is belangrijk.
1: Want gelukkig hebben wij de basisschool en dat loopt goed. Ik geloof 70 à 80 leerlingen en dat blijft goed op peil. Ja, dat is ook wel belangrijk voor
0: heel
1: het dorp dat je dat houdt.
0: En, ondanks dat er misschien geen winkelvoorziening bent, want we zitten allemaal dicht bij Apeldoorn en we zitten allemaal dicht bij Twello en dicht bij Drenthe, dan is het toch wel gewoon fijn dat je...
1: Ja, precies. De school is voor dat ook belangrijker.
0: Heel belangrijk,
1: Dan de winkels.
0: Fijn is dat. Maar wat heb je nog meer?
1: Nou, we hebben ook de biljartvereniging De Keuwe, die altijd in het middelpunt van ons dorp bij De Groot
0: aanwezig is.
1: Ja, één keer in de week gaan ze daar biljarten met elkaar met een mooi clubje mannen. Daarnaast hebben we natuurlijk de toneelvereniging Klaver 5.
0: Ja.
1: Nou, die heeft altijd in maart de voorstellingen in De Groot 2, maar ook in de Beemte en ook in Welsum.
0: Ja, helemaal leuk. Voorstelling dit jaar, helemaal leuk.
1: Hartstikke leuk is dat altijd. Mooi volle zalen altijd. Dus daar zijn we ook wel trots op. In Café De Groot, wat natuurlijk ook belangrijk is voor ons dorp. Zo'n mooi middelpunt met restaurant en café, maar ook de zalen natuurlijk. Dat is ook de residentie van onze carnavalsvereniging, de Vrogge Reuers. Ja, die organiseren al hun feesten ook in het zalencentrum.
0: Dit jaar hadden jullie, was er een, ik begreep zelf net van hoe natuurlijk dat je ook bij de Vrogge Reuers zit. En jullie hebben ook een nieuw feest opgeworpen, zag ik.
1: Ja, precies. Afgelopen 14 maart hebben we voor het eerst een halfvaste feest georganiseerd, genaamd Halfvasten 100% feest. Een feest speciaal, wat meer voor de jongeren tot 80 zou ik zeggen. Maar,
0: ik wou zeggen, volgens mij dan waarschijnlijk van 88
1: of
0: zo.
1: Ja, precies.
0: Oké, iets ouder, maar...
1: Ja, maar voor het eerst hadden we dat speciaal feest en het was eigenlijk uitverkocht. De zaal zat helemaal vol en de sfeer was geweldig.
0: Ik vind dat het heel gezellig was.
1: Een topfeest, dus dat is mooi dat zulke feesten ook succesvol zijn.
0: En hoe lang bestaat de Vrogge Reuers eigenlijk al?
1: Nou, in 2028 dan wordt het het 55-jarige jubileum gevierd.
0: Oh, dus dan toch.
1: 1973 al opgericht.
0: Nou, dus weer een feestje natuurlijk. Dan,
1: ja,
0: hè?
1: Precies. Ja. Daarom zal de vereniging zeker een speciaal feest weer organiseren.
0: Ja. Ach, nou, vind ik wat leuk.
1: Ja. En daarnaast... hebben we ook nog Zij Actief natuurlijk, de vrouwenvereniging die elke maand wat organiseert, maar ook andere activiteiten organiseert.
0: En die kunnen we eigenlijk misschien wel een beetje voort natuurlijk uit het agrarische gedeelte, maar op dit moment zijn er ook mensen die niet agrarisch zijn die erbij zitten.
1: Ja, dat is voor iedereen.
0: Dat is voor iedereen toegankelijk. Die, ja. En het is een heel gevarieerd aanbod wat ze gewoon aan informatieavonden hebt en gezellige avonden hebt.
1: Ja, precies.
0: Oh ja, want dat is inderdaad... leuk.
1: Ja, dus zo hebben we heel veel dingen in het dorp die georganiseerd worden. Er wordt zelfs ook naast VNL nog twee keer in de week gesport, de bootcamp.
0: Ja, dat is ook wel in de opkomst. Dat
1: ja,
0: hoor ik,
1: precies.
0: Hoor ik in de buurt, ik woon er zelf natuurlijk in Teuren, doet ze dat ook s'morgens inderdaad. Dus dat is her en der in de omgeving. Maar het is goed, mensen op gezonde manier bezig zijn met zichzelf, laat maar zo zeggen. Dat... En nogal even een hele andere kant op misschien, maar het is een heel bedrijvendorp, bult vrijwilligers. Wat zal een wens wezen waar je bijvoorbeeld nog op de weg weer terug zal willen zien?
1: Poeh, dat is een goede vraag.
0: Ja, maar ik ben ook door later even teruggekomen, maar wat zal een wens zijn dat je bijvoorbeeld, wiel hebben in Teuge ook niet een winkelvoorziening en dergelijke, maar misschien wel iets anders of zo.
1: Nou, ik denk dat dat een mooie vraag is voor onze dorpsvisie, voor de bewoners. Dat die daar eens goed over nadenken.
0: Wat wil je over 15 jaar terug zien?
1: Wat zijn de dingen die we vroeger hadden en missen? Of wat zijn er voor dingen die we nu nog niet hebben die toch wel van belang zijn? Nou, ik kan er wel eentje noemen. Dat is een plan eigenlijk van de jeugd bij ons uit het dorp. Er zijn drie kinderen van 11, 12 jaar die... zijn bij ons, bij Plaatselijk Belang, een aantal maanden geleden gekomen tijdens onze vergadering om een heel plan te presenteren. Om een pumptrekbaan in de vecht te laten komen.
0: En dan moet je me even uitleggen, want kijk, ik ben ook niet de jongste meer. Maar wat is in vredesnaam een pumptrekbaan?
1: Nou, dat was ook onze eerste vraag natuurlijk toen wij dat kregen. En dat is eigenlijk een geasfalteerde baan waarbij je met allerlei fietsen of skates of dat soort dingen kun je rijden.
0: En alles wat. Ja
1: dus ze kwamen bij ons met een hele PowerPoint presentatie waar het allemaal aan zou moeten voldoen en welke regels als ze hadden. Ze hadden inmiddels al de buurt waar het zou moeten komen, hadden ze ook al gevraagd of ze er tegen waren. Alle vakjes die de vinkjes die gezet moeten worden, die hadden ze ook gezet. Dus dat vond ik al heel knap van zulke
0: belangrijk.
1: Jonge mensen. Dus dat geeft ook al aan. Dat is toekomst in het dorp. En ze zijn afgelopen weken bij andere pumptrekbanen aanwezig kijken. Ah. Dus
0: dat is heel belangrijk dat je de jeugd nu al metkrijgt. Dat ze graag hun ideeën wilt vertellen. En dat je het met elkaar ook voor elkaar kunt krijgen. Is dat natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Ik denk dat we even overgaan naar het volgende liedje. En het is een luxe hier. En volgens mij, ik heb nog het liedje De Iserland van de Olde Dins.

0: Nou, dat was het liedje IJsseland. Ja, toepasselijk. Ik kan het niet wennen hier met een boot die net hier langs kunt over de IJssel, hè. Van de Older Dins. En ik zei net ook al, we waren hem aan de kletsen natuurlijk. Gert Foekens, die lup hier ook rond. En Henk Jan de Leeuw. En die heb je toch maar even mooi voor gezorgd. Dat je hier op zo'n fantastisch mooie locatie kunt zitten. Dat alles het ook gewoon doet. En Gert, hoe laat wij van mannen al hier?
1: Kwart over acht,
0: dus die is al een mooi tietje op weg. We willen gewoon weer even gezellig verder, Martijn. En ja, ik ben de laatste niet in West, maar er is ook altijd nog een heel leuk festival op de weg.
2: Ja, het grootste festival, denk ik, in de gemeente Voorst en omgeving, Lente Live. Georganiseerd door vechtenaren met behulp van ook allerlei verenigingen. Dat is ook wat mooi van Lent Live, denk ik. Niet alleen een mooi festival waar iedereen kan genieten, maar de verenigingen ondersteunen het festival. Ja. En daarmee ondersteunt het festival ook de vereniging.
0: Ik vind dat een heel mooi principe en initiatief ook op die manier.
2: Ja.
0: Want het is wel zo als vereniging, als die wilt helpen voor achter de bar, dat ze elkaar op die manier, ja, je hebt niet maar zo even een blikje vrijwilligers van, ik weet niet hoeveel er rondloopt, maar misschien wel 400 of zo, helemaal niet zo.
2: Dat kan maar zo over het hele weekend wel zo zijn.
0: Dat denk ik, ja.
2: En het is ook altijd hartstikke leuk om te helpen, moet ik zeggen.
0: Help je zelf ook?
2: Ja, zeker.
0: Oh, oké.
2: Okay. Altijd hartstikke leuk. En het festival zelf is natuurlijk...
0: gezellig.
2: Ja, supermooi. Het weer was ook weer geweldig dit jaar. Zeker voor de zondag belangrijk.
0: Maar dat is altijd zo. Tenminste, ik kom er nog maar 3, hoor. Maar ik heb altijd wel begrepen, het is altijd mooi weer als Lente Live is.
2: Ja, precies. Ja, het is wel eens heel slecht weer ervoor.
0: Keer,
2: dat het met opbouwen problemen geeft, dat het te nat is. Maar uiteindelijk, met het feest zelf, is het eigenlijk
0: is
2: altijd
0: echt
2: goed.
0: Altijd mooi weer. En die zondagmiddag, dat is ook echt, vind ik tenminste, altijd ook
2: die is
0: de gezelligste middag, maar dat is persoonlijk.
2: Dat klopt ook, want die is binnen 10 minuten uitverkocht. Ja. Dus daar is eigenlijk het festival nog te klein voor de zondag.
0: Ja, en dan kunt er niet al een volk.
2: Ja.
0: Maar dat is gewoon heel gezellig.
2: Ja, dat is helemaal
0: top. We hadden nog wat meer dingen. We hadden het inderdaad over de kerstboom, die natuurlijk al joren in de vecht versierd wordt.
2: Ja, het is al bijna 30 jaar feest rondom de ontsteking van de kerstboom door plaatselijk belang georganiseerd wordt. Dat is ook al een van de mooiere gelegenheden in de vecht, zeg maar.
0: Ja, er wordt ook een heel klein feestje meestal ook altijd wel
2: even. Ja, we toveren het schoolplein om in een Wintersdorp met kerstsfeer. We hebben altijd een koor erbij. Ook nog een DJ, want ook met dit feest vinden we het belangrijk dat voor alle leeftijden wat het leukste vinden is. We verkopen dan oliebollen en gluwijn. En het wordt door steeds meer vrijwilligers ondersteund. De oliebollen worden gebakken door met name leden van Zij Actief.
0: Ja. Verbindt het de activiteit, de onderlinge vereniging ook met elkaar.
2: Zeker.
0: En dat is ook, dat is zeker dan. Is er, en wat ik ook las, en dat vind ik dan ook wel heel mooi. Er is vorig jaar, denk ik, of het jaar ervoor een herdenkingsbijeenkomst gehouden.
2: Ja, afgelopen september is dat voor de eerste keer geweest. Er is al een herdenkingspunt die VNL neergezet heeft bij hun ingang van de kantine. En toen hebben we een aantal dorpsbewoners gezegd van we willen een herdenking voor allen die ons ontvallen zijn organiseren. Dat is eind september geweest en dat was echt een hele speciale avond. Ja. Emotioneel, maar ook heel mooi.
0: Maar dus sta je als dorp met elkaar. Je mag de vreugde met elkaar delen, maar ook het leed dan met elkaar delen.
2: Ja,
0: dan ben je als dorp, dan viel je er nog sterker door.
2: De kantine staat helemaal vol.
0: Ja, heel mooi.
2: Muziek erbij, gedichten, mensen die gewoon wat wouden zeggen. Dat was,
0: ik vind het heel mooi initiatief.
2: Mooi
0: In Willep hebben ze bijvoorbeeld alle zielen rond 1 november, maar dit is dan, ik vind dat dan, ik vond het heel bijzonder om dat te zien, om maar zo te zeggen. Wat hij nog meer?
2: Nou, misschien, ik wou toch nog even voor die kerstboom. We hebben ook altijd de kerstman die dan bij ons op bezoek komt. Met zijn rendieren en zijn arreslee. En dan de kinderen die maken speciale lampions op school. Ja. En dan is het een hele optocht vanaf de grote naar het schoolplein toe. Waar sinds, ik denk nu een jaar of zes, de kerstboom is. Want die was eerst in het midden van het dorp, maar de kastanjeboom. Die moest helaas gekapt worden omdat hij ziek was. Ja. Maar dit is een mooie nieuwe plek.
0: En ook een mooie boom.
2: Ja, en met de kerstman erbij, dat maakt het ook wel heel speciaal.
0: Ja.
2: En ik denk dat er ook een unieke boom is in de wijde omgeving te zien.
0: Zeker, ja. Dan weet je altijd wel, wie zit richting de kersttijd op
2: precies.
0: Dat moment.
2: Ja. Dus we zijn wel trots op als dorp.
0: Zeker.
2: En wat ook wel mooi is eigenlijk in de Vecht is het Aven voor de Pad.
0: Ja,
2: een van de klompenpaden. De recensies zijn altijd heel mooi, want het is eigenlijk een heel gevarieerde klompenpad. Met weinig dat je over verharde wegen loopt.
0: Door de
2: landerij heen. Je komt ook langs het Avenvoorde, langs die monumentale boerderij, langs mooie landerijen, natuur, ook door het Weteringsbroek heen, zeg maar, een stukje
0: Apeldoorn. Ja, dat is zeker Apeldoorn. Een aanrader, laat maar zo zeggen. Ja. En wordt hij ook onderhouden, de mensen in het dorp of niet?
2: Ja,
0: of
2: dat, Alex Oudshoorn is daarbij diegene die eigenlijk de coördinator is en die doet ook heel veel in onderhoud, maar er zijn nog een aantal meer mensen die hem daarbij ondersteunen en daarnaast zijn er ook wat nalopers, zeg maar, die checken of de bordjes allemaal nog goed staan.
0: Of ze niet ergens wat weg is gehaald of...
2: Dat zijn ook denk ik wel een stuk of 7-8 mensen bij elkaar.
0: Medewerkers die dat doet.
2: Ja.
0: Dan gauw even naar een mooi liedje van Mooi Wark, Alleen Verroe.

0: Dat doe ik dan alleen nog maar voor jou.
1: Ja, het altijd mooie, mooi werk met alleen nog voor u. Ja, hier staat keurig alleen voor u. Martijn, we gaan nog even mijn deur en ja, ik kreeg energie van zo'n mooie dag hier. Maar we wonden helemaal een ander soort energie hebben.
2: Ja, dat lijkt me goed. Ja. We hebben bij ons in het dorp een energiegroep opgericht. Dat heet Energiek de Vecht. Ja. En is eigenlijk naar aanleiding dat er een heel aantal zonnevelden zouden komen bij ons in het dorp. En daar waren we allemaal niet zo voorstander van. Maar ja, je wilt toch als dorp moet je dan ook laten zien van we gaan wel de weg in van verduurzamen. Dus hebben wij gezegd van nou, dat pakken wij op. Ja. En een groep van zes mensen die is daar actief in. Ja. En het is met name de bewoners helpen in het verduurzamen, zeg maar.
1: Advies geven. Ja, het is natuurlijk best een groot vraagstuk.
2: Ja,
1: precies. Ook voor het dorp.
2: Ja, en we zijn nu bezig met een project. We hebben al een pilotproject gehad. En dat is in samenwerking met de gemeente Voorst.
1: Ja.
2: En een energieadviseur. En dat project was geslaagd. En daar gaan we nu de tweede stap mee beginnen. Fijn. En dat houdt eigenlijk in dat de bewoners, die kunnen, als ze willen, kunnen ze eraan meedoen. En dan kunnen ze ook nog kiezen tussen drie opties. En het enige is eigenlijk een keukentafelgesprek. Waarbij een van onze energiegroep, Gerard Koopman, die energiegek is, zou ik haast maar zeggen.
1: Ja.
2: Zeggen,
1: die
2: weet echt alles. En die gaat dan samen met bewoners kijken van, nou ja, wat is er allemaal? Wat kun je nog kleine aanpassingen doen? En dat helpt ook al heel veel.
1: Ja.
2: En daarnaast kunnen mensen ook kiezen om een energielabel te krijgen.
1: Ja.
2: En
1: dat
2: wordt dan ook door de gemeente Voorst betaald, zeg maar.
1: Ja. Ja.
2: En dan de derde keuze, waarbij je nog wel een klein stukje moet betalen. Dan wordt er ook nog een heel maatwerkplan bijgelegd.
1: Om het hele totaal van als je dat wilt, dan kun je dat advies krijgen.
2: Ja.
1: Maar zo. Nou, wat een goed initiatief.
2: Ja, we gaan de komende weken bij die bewoners die nu aan de beurt zijn bij langs.
1: Apart,
2: om iets van te vertellen.
1: Ja.
2: Dan kunnen ze een keuze maken. En zo zorgen we voor besparing van energie. Maar ook besparing van kosten, wat net zo belangrijk is natuurlijk.
1: Voor de mensen ook.
2: Ja.
1: En je hebt nog een initiatief, dat is de... dat zei je net, dat is de verkeersveiligheid. En dat is ook een onderlinge combinatie, laat ik zo zeggen.
2: Een van onze bestuursleden, Brigitte, die had gezien dat er van die 30 kilometer stickers beschikbaar waren. En dat vonden wij wel een goed idee om die in het dorp te gaan verspreiden. Op de kliko's inderdaad.
1: Ja.
2: En toen dachten we van, nou, hoe kunnen we dat het beste doen? En toen hebben we contact gezocht met de school. En toen hebben we daar een gesprek gehad. En die waren heel enthousiast. En nu... is het eigenlijk een groot project geworden wat de school helemaal heeft opgepakt. En in juni dan gaan een deel van de kinderen die gaat in het dorp interviews doen met wat ze willen om verkeersveiligheid. Kunnen we ook weer gebruiken bij onze dorpsplan.
1: Dat is van belang als het door al begint.
2: Ja,
1: die
2: precies.
1: Jeugd.
2: En ze komen van de... op school om te vertellen van wat er allemaal mogelijk is. En ook een deel van de kinderen die mogen snelheidsmetingen gaan doen tijdens dat project. Dus dat wordt echt een heel leuk project wat er eind juni dan gaat plaatsvinden.
1: Goed initiatief.
2: Ja.
1: We loopt bijna tot het einde. En we willen nog één kleine oproep doen, denk ik. De dorpsvisie zei het net al. Misschien meer bestuursleden, maar mensen nu de dorp die wilt kunnen helpen.
2: Ja, we hebben met onze ledenvergadering hebben we al een start gemaakt. En er zijn al een heel aantal mensen die hebben zich aangemeld voor de verschillende onderwerpen om te helpen bij die dorpsvisie. Maar we kunnen er nog heel veel gebruiken.
1: Ja.
2: Dus mensen die uit de Vecht komen of een binding hebben met de Vecht, die kunnen zich bij ons melden. En daarmee zorgen voor een mooie toekomst voor het dorp.
1: Nou, en dat liep me in een heel mooi stukje mee af te sluiten in dit geval. Martijn, hartstikke bedankt dat je was. Ik vond het leuk om dat weer eens even over de weg en zijn bier praat te worden.
2: Ja, graag
1: gedaan. En ik denk de mensen die lusten, dat weet ik ook wel zeker. Dan gaan we zo meteen deur naar het tweede uur toe. En dan geeft Leo de microfoon overnemen. En die gaat praten met Gerrit Kouwenhoven, de molenaar van Mullebats. Ik wil Joop en Leo en Gert bedanken dat u hier in ieder geval goed van de techniek voorzien bent. En wat komt er nog in het tweede uur? Ja, ik weet dat Mark van is keurig al hier op de fietsen komen met wezen. Die ziek door dat staan, dus Mark komt in ieder geval. En het interview. Hij nog meer op het programma staan, Leo?
3: Nou, we gaan even kijken. Als het goed is, ga ik Gerrit Kouwenhoven interviewen.
1: Ja, dat...
3: Nou, je gaat wel aan Mark. Die is hier ook. We hebben een groepplaat en een beterschapplaat. En nog een paar dingetjes. Joop, je hebt een draailijstje gemaakt, hè?
4: Ja, klopt.
1: Ja.
4: Maar dan houden we iets voor straks.
1: Dat houden we inderdaad voor straks.
3: Nou, laten we even kijken dan.
1: Dan wens ik iedereen bedankt om de eerste luisteren naar het eerste uur. En veel plezier bij het tweede uur. Bij het mooiste luisteren.
3: Ja, ook dankjewel, Hetty, voor het eerste uur.

Ja, welkom bij het tweede uur van Moois Lussen. Mijn naam is Leo Herman. Ik mag het even overnemen hier van Hetty. Vandaag niet vanuit de studio, maar vanaf deze prachtige locatie hier in de regio van Bad De Mol. Eerder deze week ging Henk-Jan op pad en sprak met molenaar Bert Hanekamp. Die kennen we natuurlijk allemaal van De Mol, de Vleit uit Wolpenvelde. Straks hoor je dat mooie gesprek. We zoeken rond 10:45. Ik heb Mark al eens rond zien lopen. Die kan het weerpraatje voor ons doen. Maar voordat het zover is, dan gaan we eerst even een stukje muziek draaien nog van De Heino's met Achter Mijn Huis.

0: Dino is met achter Mihus. Nee, ik zit niet achter Mihus. Ik zit hier achter een hele mooie molen hier in Vezen. En ja, dat was een heel mooi plaatje dan van de Dino's. Henk-Jan de Leeuw die ging op bezoek bij een molenaar. Bart Hanekamp, ja, een man met verhalen, vakmanschap en een hart ja, voor een ambacht. In ieder geval, we hebben een hele mooie opname. Dus even tijd om te lusten naar een hele bijzondere opname van Henk-Jan de Leeuw met in gesprek met Bert Hanekamp.
1: Ben Hanekamp, in Wapenwelde. Wanneer ben je begonnen?
2: Bij de Meulen.
3: In Meulen ben ik 40 jaar geleden begonnen, bij Langevoort in Vezen, bij de Meulen. 40 jaar geleden, ja. Zo lang geleden is dat weer. Ja. Nou ja, toen ben ik begonnen met malen en zo, heb ik mijn examen ook gedaan door zo. 79 heb ik mijn diploma gehaald. Okay. En toen ben ik dus gewoon woon naar de West, bij Langevoort. En toen in 1980 brandde hier de Meulen af. In Wapenwelde. Ja. Nou ja, goed, dan denk ik, Anne belde die Willem, Wim de Graaf, van en die Meulen met weer kom. Ja, zeggen, maar je kunt gewoon aanschouwen bij het comité en dan kun je zien wat er van komt. En met allerlei acties hebben we dus die Meulen in de benen kregen weer. En zelf ben ik een upperman geweest, dan weer bij allerlei dingen gedaan.
1: Ja. En dat is waar mensen nu vandaag ook nog kunnen kijken bij de Meulendag.
3: Ja, daar nog kunnen kijken.
1: Wat, ja. Wat kun je hier allemaal zien, hè, Bert?
3: Je ziet een malende molen dan. En nou, dan wordt eerst de tarwe worden gebruiken. Met de windkracht dan. Dan wordt weer een wekeling. En dan wordt die tarwe opnieuw malen, maar dan met de molen steen. Ja, ja. En dan wordt een mooie meel dan en het maalt ook beter. Dus een beetje bestorven meel en dan maalt het beter uit.
1: Ja. Ja. Dus je hebt in ieder geval wind nodig, dat houdt toch alweer
3: voor nodig? Zeker wind, ja, ja, daar hebben we wind nodig, ja, ja, ja, ja.
1: Maar mensen komen hier kijken, wat kun je hier binnen in de Meulen ook wat zien?
3: Ja, binnen in de Meulen kunnen zien en die koppel maalt zien dan die op de maalstoel, zo links in de molen staat er dan. En dan komt een boom zo en dan ligt die koppelsteen, boom, moet met de wind maalen worden. Dan ligt boom op zolder. Ja. En dat kun je ook zien.
1: Maar kun je dan helemaal naar boom toe?
3: Je kunt alleen op de zolder naar de maalsteen, niet verder.
1: Nee.
3: Want dat wordt er gevoelig.
1: Ja, ja,
3: ja.
1: Maar dat doen jullie wel onder begeleiding, neem ik aan?
3: Begeleiding, ja. Als mensen met je echt geïnteresseerd bent, dan komt ze met een boom in de kapper kiezen. Anders niet.
1: Ja. Maar hoeveel man zit hier nou op de Meulen nou?
3: Binnen met drie man binnen we nu. Willem Wikkerdan, Wil Nengelman en Reinder Post.
1: Ja. Wil Nengelman die is er net bij je komen, of niet?
3: Nengelman is er gelukkig net bij je komen, ja, ja. Ik ben nog niet meer alleen. Ah, nee. Ja, maar. Nee, ja, want ik word altijd moest te blijven, hè. Anders kon ze niet malen.
1: Nee.
3: Anders kon ze niet draaien, nee. En als ik dan wegging, nou ja, dan stond de Meulen stellen. Maar nu ik er weg ga, draai de Meulen.
1: Ja, maar ik durf bijna niet te vragen, maar je bent zelf ook al een beetje in de 70, of niet?
3: 76.
1: 76?
3: Ja, 76, ja.
1: Ja. Nee, maar u komt uit de elektro, van oorsprong.
3: Ja.
1: Hoe kom je nou in de vrede staan bij de Meulen dan?
3: De Meulen vond ik al die mooie dingen, ja. En vroeger met mijn moe achter de fietsen. Dan gingen we naar Zalf, naar mijn tante doen daar. En er stond altijd de kant van de Meulen rechtdoor, stond de wal van de Meulen. Nou, en dat vond ik prachtig, ja.
1: En toen dacht hij al, ik ben Meulen
3: aan. Ja, dat weet ik nog niet, maar toen kwam de vriend van de Gelderse Molen, met een lid van de wonen en zo. En toen kon je opgeven voor de vrijwillig molenaar. En dat heb ik nog gedaan.
1: Ja.
3: Ja.
1: Blijf het alleen bij elektro en Meulen, of heb je ook nog andere hobby's?
3: Ja, ik ben nog andere dingen, ik ben bromfietsjes bezig. Met auto's ben ik bezig. Ik heb een lekker zeermachine gemaakt. Digitale klokken. En zulke dingen, ja. En zo zie ik hier nog.
1: Jij hebt wel een hele verzameling van.
3: Ja, en een benzinemotor heb ik ook nog gemaakt.
1: Okay. Maar heb je nog andere plannen voor de toekomst?
3: Nee.
1: Altijd op.
3: Gewoon een beetje afbomen, zeg maar. Dat
1: ja, ja, ja, ja.
3: Ik kon de jongens het werk laten doen. Ja. Ik zat niet meer. Gewoon niet meer zakken, zo moest ook niet meer. Dat doet de jongens trouwens allemaal.
1: Ja, ja. Wat vind je het mooiste aan het molenaarschap, zeg maar?
3: Net de Meulen draait. Dat gewoon, dat de maalde zo. Dat is het mooiste wat er is.
1: Is dat een soort geluid?
3: Ja, een soort geluid, ja. En de ervaring, de Meulen zelf, de beweging in de molen, de trillingen, de geluiden, ja. Ja. Ja, dat is het mooiste.
1: Ja, dat is
3: het.
1: Ja. Nou is er heel veel te doen over Meulens tegenwoordig. Je hebt moderne Meulens voor de elektriciteit. Je zit ook nog in de stromen zitten, dus snap je daar een beetje in dat ze van die grote Meulens niet hebben?
3: Prachtige dingen. En hoe die techniek die daar zit, ja, is geweldig.
1: Ja.
3: Ja, ik vind niet echt je graag in de tweede lijn, dat niet. Maar ik vind hem zo te zien is mooi, ja. Vind ik heel mooi.
1: Ja. Ja. Want dan moet je het wel een beetje van hebben. We hebben ook wel stroom in huis, zeg maar.
3: Ja,
1: is het nog denkbaar dat ze een keer weer een windmeulen gaan maken op de manier zoals je Meulen naar binnen in de Meulen, of niet? Of is dat, Te ouderwets.
3: De windmolens die er hebben, ja. Ja, ja.
1: De diepe deur ook nog heen, wat er mogelijk is?
3: Nee. Ja, ik heb een idee over hoe dat dan giet weer, hè. Maar het vermogen van die mols, die noedwet, zeg maar, heeft dat vermogen langer niet.
1: Nee.
3: Het
1: is niet te vergelijken.
3: Een keer 50 pk, 50, 50 pk een keer, dan hoor je alles op. Wat er loopt.
1: Ja, maar dat is wat een mol in de goede wind, zeg maar, op kan leven. 25
3: ja,
1: pk?
3: Ja, zo'n beetje, ja.
1: Ja, het is niet niks natuurlijk, maar...
3: Nee, niet niks, maar het is niet voor je... Nee, het is niet rendabel.
1: Bert, waarom hebben mensen nou komen kijken naar een meul? Wat maakt een meul nou interessant?
3: Nou, we hebben in ieder geval de omgeving van de Molendevliet.
1: Ja.
3: Het winkel die weer Molendevliet. Eén het wat er bij is. En dan de molen zelf natuurlijk. En als hij draait, is het helemaal mooi.
1: Ja.
3: Ja.
1: Eén zei, dus koffie drinken en thee drinken?
3: Ja. Eén koffie drinken en een winkel die houdt dat allerlei producten van, de, van het land, zeg maar hier. En ook van de streek. De streekproducten.
1: Ja. Is er ook meel bij waar je zelf een maal
3: neemt? Ja, zeker. Alle meel waar je door in het winkel zit en ook bij in de molen is, dat is gewoon rondgemaald.
1: Oké.
3: Okay. Ja.
1: Dus dat is allemaal Lenghuis?
3: Allemaal Lenghuis, ja.
1: Ja. En ben je er nog verlangens voor de toekomst?
3: Verlangens?
1: Ja?
3: Een koppel steen erbij.
1: Een koppel steen erbij, hè?
3: Ja.
1: Wat ben je ermee dan?
3: Een echte meulen heeft twee koppelsteen.
1: Ja.
3: En we hebben nog één koppelsteen.
1: Oké.
3: Dan weten we zien beneden dan weer dit elektrisch steen. Maar ik wil liever nog een koppelsteen erbij.
1: Ja.
3: Om het vooral compleet te maken.
1: Maar past dat erbij? Ja, heb je er ruimte voor?
3: Ja, er is wel ruimte voor, ja. En Reinder is nu bezig met een soort koppelsteen voor elkaar te krijgen. Maar het moet natuurlijk wel een beetje met gif met gaven gebeuren.
1: Ik wil eens zeggen, er moet geen boel geld in zitten. Ja.
3: En wie met al is een muls in, hebben we de koppen zien hoe je kunt.
1: Ja. Als we volgende jaar een keer weer kijken of dat allemaal een beetje in de goede kant op
3: gaat? Dat denk ik nog niet. Nee, denk ik niet.
1: Dat duurt nog wel even.
3: Dat duurt nog wel even.
1: Nou, je bent zelf meestal ben je op de Meulen, maar wanneer ben je vaste draaidagen, zeg maar, als mensen je willen zien?
3: Nou, woensdag vaste draaidagen, woensdag zaterdag.
1: Ja.
3: En dan woensdag ben ik bij de onderhoudsploeg. En dan zag ik dan weer de koffie en zo is.
1: Ja.
3: En dan moet ik de boel afwassen en zo, al die dingen. Meer de huishoudelijke werk, zeg maar.
1: Ik ben van alle markten thuis.
3: Ja.
1: Nou goed, we hopen dat we met z'n allen een beetje plezierig op molendag hebben.
3: Ja.
1: En we spreken elkaar zeker gauw weer.
3: Ja, dat gaan we doen.
1: Dank.
3: Zeker, ja.
1: Dank, Bert Hanekamp.

0: Ja, er waren in ieder geval de dikkies met hallo, lekkere buurvrouw. Ik zit dan overal naar te kijken, maar ik zie nergens een hele lekkere buurvrouw staan. Maar in ieder geval... Oh, lekkere buurman hoor ik hier. Oké. Okay. Altijd goed voor een glimlach. Terwijl de buurvrouw misschien even uit het raam kijkt, kijken wij omhoog. Want het is tijd om te horen wat de lucht boven de molen hier in Wezen doet. Mark, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen jongens. Doet het zo, ja?
0: Weet het niet. Joop, doet hij het?
1: Korte de bie.
0: Korte de bie.
1: Ja, je weet het zelf natuurlijk. Ja, wat het weer doet. Ik weet niet hoe laat jullie opstonden voor mij, maar het was natuurlijk voor mij.
0: 7 uur.
1: Bij ons in Twello was er ook nog wat van die ochtendnevel, zeg maar. Een beetje van die mistbankjes boven de weiland. En het had lokaal toch wel weer voor aan de grond.
0: Toch wel weer?
1: Ja. Lokaal zelfs tot -2, -3 gewoon. Maar op 1,5 meter was het dan wel boven 0. En dat is wel een beetje typisch voor mei, of april, mei weer. En hij dan een beetje die oostenwind hebt, die droge lucht, de noordenwind, dan de wind die valt weg, dan hij dat vaak nog.
0: Ja.
1: Het, aan de grond dan frust. Geeft altijd wel vaak het idee dat de dag erop, of de, gewoon de dag dat het allemaal mooi weer was. En je ziet dan ook gewoon de dag, dat neemt ze dan de dagelijkse gang een beetje van het weer. Dat het eerst strak blauw is, dan vindt er wat warmte grond wat op, vindt er wat verdamping plaats. En dan krijg je wat je nu ook allemaal ziet, die cumulus wolkjes. En het einde van de dag, dan moet je maar eens opletten, rond de nu of 3, 4, 4, 5. Dan kakt die wolkjes weer wat in en dan gooi je weer een frisse nacht tegemoet. Ja. En dan, ja, zo geeft dat een beetje.
0: Okay.
1: Kijk, een windje erbij, goed vertoeven. Dus ik zal zeggen, genieten vandaag zeker. Nou, Billy Jan die vandaag aan de komen, een beetje het weer doornemen voor de komend weekend en de komende werken. Ja. Ik zal wel zeggen, de mooiste dag is vandaag in ieder geval. Dus dan weet je dat in ieder geval. Dus mooi naar wat door. Dan ook voor de molenaars. Aardig wat windje. Windje 3, 4 misschien vanmiddag te gaan en nog iets aantrekken. En in de oosthoek, een beetje de oosthoek, noordoosthoek. Dus er valt wel wat te beleven. Nou, vandaar dan, ik heb het al een beetje verklapt. De ochtend hebben we dan die zonne. De bolletjes die bent er inderdaad nu al komt. Momenteel zitten we op geworden 14 graden. Kunt nog wel wat bij. En ik denk vanmiddag dat we toch wel richting 18, 19 gewoon...
0: Worden we lekker.
1: Dan, ja, zeker. Een beetje doeweer nemen we dat. Hè. Dan kun je van alles doen.
0: Doeweer
1: nemen we dat een beetje. Ja, en dan meer op de zondag, moederdag. Dan wil iedereen natuurlijk met moeders op pad. Of lekker gebakje eten of wat dan ook. De bloemetjes buiten zetten. Ja, de ochtend geeft nog wel wat zonne, maar dan neemt toch al gauw vanuit het noorden komt er wat wolk aan. En later op de dag vanuit het zuiden, dan komt er toch wel wat meer bewolking dan vandaag. Hè. De temperatuur die blijft nog wel op redelijk niveau, een graad of 17. Maar dan wordt het geleidelijk al toch wat meer bewolkt en richting de maandag. In de voorochtend is er dan nog wel wat zonne op de maandag, maar dan kunt er toch vanuit het noorden en het zuiden wat bewolking opzetten. En dan kunt er toch lokaal al een paar buutjes vallen. En schrik niet maandag, dan is de wind naar het noorden gedraaid. Nou,
0: koude
1: geeft dat vaak niet veel schoeps aan temperatuur, maar het aan 12 graden, dat is maximum. Dus hol
0: dat
1: even in de
0: gaten. Dat is
1: zeker cooler
0: dan vandaag.
1: Ja. Maar goed, aan het einde van het verhaal heb ik nog wel leuke berichten voor de werken erop. Dus eerst is de werken erop. Dinsdag meest wolken en in de avond wat buurtjes bij dan 13 graden. Dan heb je ook nog steeds die noordenwind in het vizier. Woensdag dan geeft de eerste neerslag vallen. Want wat betreft april heb ik het verleden week over. En in mei heeft bij ons tot nu toe ook nog maar, ja, het is nog maar net begonnen natuurlijk, 5 mm neerslag.

0: Rare vallen. Woensdag overdag felle buien. Maar ook wel wat zonnen er tussendoor. En dan zie je die temperatuur geleidelijk aan ietsjes oplopen. Dan toch al wel weer 16 graden. Tijdelijk even wat zachtere lucht erin. Donderdag, ja, dan is natuurlijk de dag dat iedereen vroeger ging douwtrappen. Tegenwoordig moet je zeuken die nog op de fiets douwtrappen.
1: Gerrit,
0: wel. Nou, kijk eens aan.
2: Met de hele kerk.
0: Ja, dat wil ik zeggen. Want in Twello, of Twolde doet ze dat dan ook met de muziekkapellen. Gewoon ze volgens mij om 6 uur op de platte waren.
1: Lekker.
0: Dan muziek spelen, de fiets is erachter. En dan is ook altijd mooi gebeurd. Ja, zo hoorde het ook. Maar goed, ik zal zeggen, 14 uur erop uit. Ja, je kunt er verder de dag natuurlijk ook wel op uit. Maar dan is het nog dreugen. Nou, die ziet dan neemt de bewolking weer wat verder toe. En kan er toch wel wat neerslag vallen. Nou, wat kan er dan vallen? 3 mm, dat is ook niet al te fel. Maar goed, uit de rimfiets kun je toch behoorlijk nat worden. Vrijdag is het dan wat beter weer. 13 graden, had ik dat al verteld voor de donderdag. Ja, dat is ook niet echt aangenaam. Dus
1: nee,
0: zeker een truitje nam. Vrijdag zon en wolken, maar dan wel weer droog weer. Dus dan hebben de meeste mensen ook nog wel vrij. Dan 16 graden. Nou, en volgend weekend dan geeft de temperatuur zeker de lucht in. Heb je toch weer wat zachtere lucht op het programma. De ochtend zonnen, maar in de middag dan wat meer bewolking. Maar dan loopt de temperatuur met een zuidelijk windje toch wel geleidelijk aan weer op richting 19 graden. Dus er is niks mis mee. Zondag bewolkt en wat regen en dan een temperatuur tussen de 15 en 19 graden. Want zowel het Europese weermodel als het Amerikaanse weermodel, die verschilt nog wel ietsjes.
1: Wat is beter?
0: Dus 15 of 19 graden. En wat kan er dan totaal deze weken, sorry, de komende weken vallen? Totaal zal er lokaal 14 mm kunnen vallen. Maar het moet allemaal nog gebeuren, want deze wijken zal er ook heel wat neerslag vallen. Nou, wie heeft,
1: viel best nog wel mee, eigenlijk.
0: Wie heeft neerslag gehad, maar dat kwam wel uit de grond met bereren. Maar niet, niet van boven. Ja, nou, mij dreuren, heb ik al verteld, 5 mm. En ik ga wel iets aan voor volgende weken. Dat is nog volgende week. En dan zal het tijdelijk. Een hele week zal dan de temperatuur wel kunnen oplopen naar 24 graden. Zit in de pen. Dus,
1: korte broeken weer.
0: Ja, maar dan kunnen we volgende week wel zo. Over hem of dat deur geeft of dat het tegenvalt. Dus ja, een beetje wisselvallige werken in ieder geval de komende weken.
1: Nou, kijk eens aan. Dus, dat ziet er allemaal goed uit, Mark.
0: Ja.
1: In ieder geval, je voorspelling is goed. Nou moet weer zich er nog aan houden.
0: Weer moet zich nog wel houden. Maar goed, dan kun je volgende week op aanspreken. Dus,
1: maar dus, dat gaan we ook zeker doen.
0: Of de week gaat het een beetje in orde houden. Ja.
1: Dus, nee, maar is mooi. Dankjewel voor je bijdrage.
0: Ja.
1: Fijn dat je deze kant op gekomen bent.
0: Het is altijd gezellig en altijd...
1: Altijd gezellig hier in Veessen, bij de Meulen van Bats.
0: Ja, en altijd mooi, donders mooie omgeving. Van
1: ja, het is hier een schitterende locatie.
0: Aan de overkant wandel ik met de honden ook wel eens. En die mooie meid
1: op Montfort
0: en zo. Ja, hier zo aan de overkant. Dus,
1: Fortmont.
0: Montfort,
1: het ligt ik denk dat ik de microfoon ook maar moet draaien.
0: Maar je kunt hier donders mooi wandelen en er is altijd van alles te zien. Dus.
1: Ja, dat is mooi.
0: Mooi plekje in mijn centrum gewoon hier zo, richting Veessen.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Dus, in ieder geval, dankjewel Mark.
0: Ja.
1: Joop, je hebt een hele speciale groetplaat, een wetenschapplaat.
3: Ja, dat klopt.
1: Waar zijn die allemaal voor?
3: Nou, we hebben heel veel jeugd uit afgelopen werk, Leo.
1: Ja.
3: En ik begin maar met Jan Mulder uit Twello.
1: Oké.
3: Okay. Hij is een oud muzikant, een gitarist. En die was op 5 mei, was die jeugd. Dan heel twee mensen op 7 mei, dat was Marie Bello.
1: Ja.
3: Van Annie en Marie. Die ken je wel, hè?
1: Ja, die ken ik, ja.
3: Met de harmonica. Of nee, ik zeg het misschien wel verkeerd.
1: Accordeon.
3: Nee. Harmonica, heet die? Nee, maar het is Marie Bello en Gonda Brunting. Die was ook hier. En gisteren was Erwin Gierman. En ik weet dat die woont in Amersfoort. Maar die, ik weet niet of die altijd lustert. Maar in ieder geval... Simone die zit op het groot, nu is in Twello.
1: Ja.
3: En die lust het altijd wel. En vandaag is Willy van Triest hier. Ah. Willy van Triest is, die zat altijd bij de commissie van Cornelis Hissing. Met dialectgroep Voorst.
1: Oké. Okay.
3: En die, ik weet niet of ze luistert, maar die was, die is vandaag hier.
1: Nou, provisie dan al.
3: En daar draai je een plaatje van. Wat een prachtige dag van... Wie was het ook alweer? De Gebroeders Brouwer.
1: Gebroeders Brouwer, ja.

0: Een heerlijke groet en de felicitatieplaats van de Gebroeders Brouwer met een wat een prachtige dag. En het is hier ook een hele prachtige dag. In ieder geval, we zitten hier in het prachtige Vezen aan de IJssel. Bij een plek waar de tijd even stil lijkt te staan. Maar hier staat de molen die al generaties lang het dorp kleur geeft. Ik zit hier naast molenaar Gerrit Kouwenhoven. Bij dit bijzondere stukje geschiedenis elke dag weer tot leven brengt. Tijd om zijn verhaal te horen. Goedemorgen Gerrit. Fijn dat je even tijd kunt maken voor moois lusten. Kun je jezelf even voorstellen en vertellen hoe je bij deze molen terecht gekomen bent?
1: Ik was al bang dat je helemaal in algemeen beschaafd Nederlands verder zou gaan, maar je kunt me toch nog op het plat.
0: Ja, probeer het wel.
1: Daar ben ik blij met. Ik kan het zelf niet praten, maar ik kan het goed verstaan. Dus.
0: Ja, nee, is goed.
1: Ja, over mijn introduceren, ja. Ik had tot mijn 36e niks met molens. Maar ik was een hele dappere brandweerman in Hattem. Bij de vrijwillige brandweer. 2 jaar. En toen de vaste aanstelling er moest komen. Ja. Toen vond de brandweercommandant dat ik niet in de groep paste.
0: Toen was je uitgeblust.
1: Toen had ik ineens, ja, ben je uitgeblust. Het was mijn lust in mijn leven.
0: Oh ja.
1: En dan heb je ineens een heleboel vrije tijd. En dan denk je, nou, dan moet ik nog een nieuwe vriëtietsbesteding krijgen.
0: Ja.
1: Ja, om het zo maar eens te zeggen. En dat is gelukt. Ik zag de molen van Hattem draaien. Ik denk, ja, daar zit vast veel tijd in. En dat klopt. Er zit heel veel vrije tijd in de molen. En 30 jaar geleden, ik ben in Hattem op de molen mee gaan draaien. Ik ben in Zalk geïnstrueerd op de molen. En ik ben gediplomeerd in de zomer van 1995. En toen mocht ik dus zelfstandige molen draaien. Ik ben ook in contact gekomen met het stichtingsbestuur hier. Van de molen van Bats. En ook van de molen van Wapenveld, dat is 1 stichtingsbestuur. Dus Bert Hanekamp is mijn naaste collega die we net gehoord hebben.
0: Ja.
1: Die kan veel beter plat dan ik. En in de nacht van 4 op 5 mei 1996 stierf de laatste beroepsmolenaar Jan Langevoort. Zeer geliefd man in het dorp.
0: Ja, klopt.
1: En ik was al bij de molenstichting in beeld om zijn knechtje te worden. En toen was hij er ineens niet meer. Dat hoorde ik op mijn werk bij het archief in het gemeentehuis in Heerde. Maandagochtend, 6 mei. En toen ben ik direct naar een stichtingsbestuurslid gegaan en zeg van, we moeten de molen in de rouw zetten. En dat is het eerste wat ik gedaan heb met deze molen. En dat is dus op de kop af 30 jaar geleden. Vandaar dat we nu feest hebben. Omdat ik dus 30 jaar molenaar ben. Het 25-jarig jubileum hebben we een beetje moeten overslaan vanwege de corona.
0: Ja.
1: Maar gelukkig pakt het molencomité heerlijk uit vandaag. De molen hangt in de vlaggetjes. De dames bakken pannenkoeken. De zon schijnt, wat weer nog meer.
0: Oh, weer nog meer. Nee.
1: En net genoeg wind om te draaien.
0: Ja, net genoeg wind, ja. Als je zo zelf naar de molen te kijken hier zo. Wat maakt deze molen in Vezen echt uniek? Wat heeft deze molen wat andere molens niet hebben?
1: De molen niet, maar het complex, het totaal. Dat is uniek in Nederland. En echt uniek. Deze molen, daar is een stoommalerij naast gebouwd. En die staat er nog. En die kan ook nog malen. En vrijwel direct daarna is de woning vernieuwd. En die is dus ook uit 1897. En heel authentiek, ook van binnen nog. Omdat die laatste beroepsmolenaars er niks in geïnvesteerd hebben. Niks uitgebroken, geen verlaagde plafonds. Geen opdekdeuren, alles is authentiek. Balkenplafond en paneeldeuren en noem het allemaal maar op. 2 mooie zwarte schoorstenen erin. En die 3 samen, die zijn uniek in Nederland in deze conditie.
0: Oké, okay, dus. Nou. Wat vind je nou zelf het mooiste aan het molenaarsvak? Wat geeft je elke keer weer de inspiratie om, om dat gevoel te krijgen dat de wieken weer gaan draaien?
1: Ja, als je een tijd lang een windstille tijd hebt gehad en je komt dan weer boven en je legt weer een zeil voor als het wel weer gaat waaien, dan denk je, oh ja, zo was het. Heerlijk. En wat is er voor bijzonders aan? Je hebt een grote machine onder de hand. En als je er zorgvuldig mee omgaat, dan geeft dat een machtig gevoel. En het is mooi om naar te kijken. Ik heb nu een kleindochter van 1,5. En die roept al, mooie, mooie, mooie.
0: Mooi, hè?
1: Ja. Nee, het is fascinerend. De plek hier is natuurlijk grandioos. Ik mag hiernaast wonen in de molenaarswoning.
0: Dat is ook fijn, hè?
1: In een van die drie eenheden van het unieke terrein hier. En ik zit er nu met de rug naartoe, maar de rivier en de Hank die zijn heerlijk. En mooi om te zien. Het uitzicht naar de overkant, naar Fortmond, is grandioos.
0: Is het ook.
1: Ja.
0: Ziet er schitterend uit hier, Gerrit.
1: Ja.
0: We gaan eens even verder met je praten. We gaan eens even een plaatje doen. Joop, welke klaarstaan als het goed is?
2: Even kijken, wat is dat? Kijk ons. Kijk nu ons. Ja. Met het platteland is niet te koop.
0: Mooi. Ja,

0: Het land is niet te koop, zeg ze hier. Nou, kijk, Noors. Dat is een mooi stukje muziek. Gerrit, je liet me net een heel mooi stukje zien over Jan. Wat is dat?
1: Jan Langevoort.
0: Jan Langevoort.
1: Die had, om precies te zijn, de vader van Bad en Jan en Jo en Henk. Even voor de mensen die mensen nog gekend hebben. Deze Jan Langevoort is al vrij vroeg overleden. Is niet oud geworden, 1928 overleden. Hij was molenaar. Hij was niet benauwd om fors met de molen te draaien. En hij had ook nog een heel mooi zeilbootje. Dat zeilbootje bestaat trouwens nog.
0: Ja.
1: Als streekarchivaris ben ik benaderd door de huidige eigenaar. En die vroeg mij of ik wist hoe dat zat met dat bootje. En die heb ik uit de droom geholpen.
0: Ja.
1: Dat is een perfecte historie. En dat gaat terug tot begin jaren 90 van de 19e eeuw. Gebouwd in Sneek voor meneer Langevoort in Veessen. Maar goed, nou dus hij met zijn bootje. Dat bootje heette de Lubetta en daar lees ik van. Wat was het dan een aparte gebeurtenis als het mooie jacht Lubetta van de Mulder onder de Averkapping vandaan kwam. Als de blanke fokken en het zeil hezen worden. En die mooie boot als een lichte meeuwen, averde hank en niet zo geleed. Eigenlijk de trots van het hele dorp. Want het raken iedereen als het jacht naar buiten honk. Een omstander vroeg eens aan de Mulder. Het weet toch niet uit? Dan lachen de vriend van de wind. Wat proor je toch over ween. Als je de vinger in de lucht steken en het vel krult erop, tot aan de ellebogen, dan weet het pas. Wielen trekt het wiede lokkende water op, het dreven door de wind, en het hele dorp zal weten dat de Lubetta kan. Door kun je mee wenden, door kun je mee keren, en laveren, en je kunt ermee in een pispot keren.
0: Kijk.
1: Dat zijn de zeilers.
0: Dat waren de zeilers.
1: Dat zijn de molenaars.
0: De goede molenaars.
1: Ja.
0: Maar er was toch een... Kijk, in 1780, toen had de familie Knippenberg de molen, toch? Aan Alexander Niehuis verkocht.
1: Ja, klopt. Dat is... Knippenberg was een molenaar in Olst. En ja? Die is de bouwer van deze molen. Maar die heeft hem dus direct na gereed komen doorverkocht. Dus ik noem hem een... hoe noem je zo iemand?
0: Projectontwikkelaar
1: van molens. Hij heeft nog een paar andere molens in Gelderland gebouwd. Ja,
0: maar de zoon van Jan Niehuis, die erfde de molen. Maar hij overleed kinderloos in 1866.
1: Ja, klopt. Je bent goed, je hebt goed je huiswerk gedaan.
0: Dankjewel.
1: De koper in 1780 was Alexander Niehuis. En die heeft hem laten vererven aan zijn zoon Jan. En Jan was een inderdaad een kinderloos kerel.
0: Mm-hmm.
1: Trouwens, die akte van 1780, die heeft ons geleerd dat die in 1779 gebouwd is. Want dat staat daar expliciet in. Dat wisten we nog niet toen we de huidige baard aan de molen maakten. Want daar staat de datum in van de vergunning. En dat is 2 jaar eerder. Dus daar zit 2 jaar tussen.
0: Ja.
1: Niet belangrijk. Jan Langevoort, Jan Niehuis, die was een hele rijke kerel. Woonde hier aan de andere kant van de dijk. Had meestal een pachter als molenaar erop zitten. In 1850 kwam Bats Langevoort uit Windesheim, maar die molenaar was om hier de molen te pachten. En die heeft nadat Jan Niehuis is overleden uit de erfenis kunnen kopen in de jaren 80 van de 19e eeuw. En dan krijg je dus 3 generaties Langevoort op deze molen. Vanaf 1850 Lubettes. Dan zijn zoon Jan, dat is de man die we net nog voor het voetlicht zagen met zijn scheepje, ja. Lubetta. Dat was er trouwens een die erg hard met de molen kon draaien. En dan zeggen ook nog een keer de bie, er breekt niks dan holt een ijzer.
0: Dus, een mooie uitspraak, hè?
1: Nou, dat is ook gebeurd hoor, een keer bij hem.
0: Ja.
1: En dan heb je de jongste generatie die iedereen hier in het dorp gekend heeft. Dat was opnieuw Bats, daar is de molen naar genoemd.
0: Ja.
1: En zijn broer Henk en zijn zus Jo en, dan moet ik even nadenken, Bats, Henk, oh ja, Jan natuurlijk, de laatste, Jan, die overleed in 1996 en die ik 30 jaar geleden heb opgevolgd.
0: Oké. We gaan even terug naar 1914, dan hebben ze in de maand december, op 28 of 29 december, hebben ze een hele zware storm gehad.
1: Ja.
0: Heeft die aardige stormschade opgelopen.
1: Toen is uitgekomen wat Jan Langevoort zei, dat brak niks anders dan holt en ijzer.
0: Ja.
1: Ja. Nou, ik heb zelf, was ik natuurlijk archivaris en ik ben ook nog gek op het weer. En ik kan als archivaris redelijk zoeken in de bronnen. Ik heb zelf vastgesteld dat in het krantartikel dat daarover gaat, staat duidelijk dat de wind van achter kwam. Mm-hmm. En de rem van de molen van achter houdt de molen niet tegen. Achteruit gaat hij gewoon draaien.
0: Dus je kan twee kanten opdraaien.
1: Hij kan twee kanten opdraaien.
0: De goede en de slechte kant.
1: Ja, want vooruit kun je goed remmen en dan houdt de rem hem wel vast als hij stilstaat. Ja. Achteruit niet. Dan houdt de rem hem niet vast en dan gaat hij gewoon lopen. En toen zijn er wieken afgebroken in ieder geval. En waarschijnlijk is de koningsspil ook gebroken. En kortom een heleboel schade. En ik heb naar de oude weerberichten, we hadden het net toch al over het weer, van het KNMI gekeken.
0: Ja.
1: En dan blijkt dat voor de kerst de wind uit het oosten kwam. Daar zal die Jan nog op hebben gemalen. Hij zal hem hebben laten staan tijdens de kerstdagen. En toen na de kerst de wind ineens heel hard uit de andere kant, precies de andere kant kwam. Ja, toen is het dus misgegaan.
0: Het is misgegaan.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Jan, Gerrit, we gaan zo even verder praten. We gaan weer even een stukje muziek doen. Even Joop, wat heb je voor ons klaarstaan nu? Ik heb hier wel een soort draaiboekje. Maar...
2: Nou, dat klopt niet helemaal, maar het plaatje heet Vifuur.
0: Vifuur.
2: En er werd een zong door de groeten.
0: De groeten Vifuur.
2: Ja.

0: Ja, over 10 minuten is pas 5 voor 12, maar je hoort het hele mooie plaatje van verkiezingen. Ik ben even met. Oh ja, van de groeten. Ja, Mark, dankjewel. Joep. Ja, Mark die gaat ook vandoor. Dus, Gerrit, je kon er heel enthousiast worden. Ja, je had het straks al een keertje over de stoommalerij. In 1988, naast de molen werd in
1: 1888,
0: ja. Een stoomgedreven malerij gebouwd.
1: Ja.
0: En die is in 2005 is hij weer helemaal gerestaureerd en weer maalvaardig.
1: Dat is het mooie woord. Ja, ja, ja. Ja, het is een mooi gebouw. Het is helemaal om de techniek heen gebouwd.
0: Ja.
1: Je ziet bijvoorbeeld ramen op de begane grond. Die zitten met hun onderdorpel nog hoger dan de bovendorpel van de gewone deur.
0: Ja.
1: Zo hoog is dat vertrek dan ook. Zo. Want daar zit een heleboel techniek van binnen. En de zoldervloer met de balken, die ligt zeker ver boven de 4 meter, denk ik.
0: Zo.
1: Om al die techniek erin te krijgen. En ja, daar kan ik wel enthousiast over worden. Ja. Het was de tijd dat in Nederland de stoommachines in opkomst waren. Je zit dan iets meer dan 100 jaar na de bouw van de molen. En als het niet waait, of niet hard genoeg waait, zoals nu, om molenstenen aan te drijven in de molen, dan kun je met de molen niet malen. En als je dan toch te malen goed hebt, en de boeren zitten hier aan en de bakkers zitten hier aan de kop te zeuren van, komt er nou eens een keer wat af? Dan is het natuurlijk fijn als je een ding hebt die altijd ook bij windstilte kan draaien. Het kost natuurlijk wel brandstof.
0: Ja, maar je
1: hebt dan toch nog wat.
0: Een dieselmotor uit 1939?
1: Er is nu een dieselmotor in, maar het was van oorsprong echt een stoom.
0: Ja.
1: Dus het waren kolen waar het water mee tot koken gebracht werd, tot stoom. Hmm. En daarmee werd de machine aangedreven. En dat heeft 20 jaar geduurd en toen is die stoommachine eruit gegaan. Toen is er een houtgasgenerator en een houtgasmotor ingekomen uit Apeldoorn van Loog Landaal. Die heeft er tot de Tweede Wereldoorlog in gezeten. Daarna is er met het gebouw niks, maar dan ook niks meer gebeurd. En zodoende is het ook goed bewaard gebleven. Dat is ook monumentenbehoud, hè?
0: Ja.
1: Niet investeren is ook monumentenbehoud. Moet natuurlijk niet instorten, maar... Afijn, toen de Molenstichting eigenaar werd van dat spul in 1998, zijn ze het gaan restaureren. Er is in 2000 een oude, antieke dieselmotor ingekomen. Die draait nu ook.
0: Ja.
1: Je kunt hem op de achtergrond horen. En in 2005 hebben we een nieuw koppel stenen aangeschaft. Dat kunnen we in Nederland ook nog. Hè. We kunnen in Nederland traditionele molens nog helemaal bouwen. Maar ook nog stenen maken.
0: Oké. Okay.
1: En die liggen er nu in. Dus we kunnen met de stoom ook malen. We kunnen met de molen malen. De woning is authentiek, antiek. En daarmee met z'n drieën zijn ze uniek in Nederland. Want dat heeft geen enkele molen. Met z'n drieën compleet. Ik wil graag nog even naar het dialect terug.
0: Ja, dat kan.
1: Dat is mijn hobby, bij wijze van spreken. Nee, ik kan het helemaal niet praten, maar ik kan het goed verstaan. Ik vind het leuk om te horen. Henk Dijkslag, iedereen heeft hem wel gekend hier in deze omgeving. Hij is nog niet zo lang geleden overleden. Ook raadslid geweest voor de socialisten in Heerde. En die heeft een gedichtje over deze omgeving. Griezeregenbuien over het land. Bruiende meedoorns in de voorjaarszonne, bongerts in wit en roze. Wilgen langs de hank, de takken beugen in de wind. Een grootse zwanen op zijn nest. De weerten, zomers vol van leven. Zwinters hard bevreuren met spiegelglad ijs. De meulen stak boven alles uit. Een huis half in de dieke bout. Boerderieën zomaar uit de streut midden in het land. De IJssel, kalmpjes stromend, of met grote golven, van diek tot diek, IJsseland. Altijd weer anders, altijd weer nieuw.
0: Kijk, dat is binnenkort een mooie woorden, is dat. En nog één vraagje aan Jan. Voor mij, of Gerrit.
1: Wel volhouden hoor.
0: Bij Jan dan iedere keer?
1: Ja, dat zijn de twee voornamen op de Veluwe die het meeste voorkomen.
0: Dat denk ik toch altijd goed, hè? Dus, de molen staat sinds 11 juni 1974 is een rijksmonument geworden. En de Mulm van Bats. Hoe ben je eigenlijk aan de naam Bats gekomen? Van Lubettus.
1: Lubettus, ja, dat is een afkorting van Lubettus inderdaad. In het dialect Bats. En ja. Bats was de laatste beroepsmolenaar eigenlijk. Jan, zijn broer, die het laatst is overleden. Die was eigenlijk zijn knecht en de transportman.
0: Ja.
1: Met paardenwagen, met zijn transportfiets. Met mail naar bakkers brengen en zo. En koren ophalen bij de boeren.
0: Ja.
1: Maar in 1991 was de molen opnieuw aan restauratie toe. En hij was particulier eigendom van Bats en van Jan. Maar die kerels die konden natuurlijk bij lange na niet zoveel subsidie verkrijgen als een instantie, zoals een stichting. Dus we hebben toen geprobeerd vanuit de gemeente om de molen in eigendom te krijgen en over te brengen naar de stichting. Dat is gelukt, maar Jan en Bas die dachten dat ze nog een kapitaal in handen hadden.
0: Okay.
1: Die wilden er geld voor zien.
0: Nou.
1: Maar dat kon hem niet worden. Dus uiteindelijk is hij voor een symbolisch bedrag van een gulden overgegaan. Maar met de belofte dat ze hem de naam zouden geven. Want die molen heeft nooit een naam gehad voor die tijd. Naam zouden geven van Bats. Dus daarom is het nu de Mullen van Bats.
0: Oké. Okay. Dus er zit een heel verhaal erachter.
1: Daar zit een heel verhaal achter. Maar dat is met alle dingen.
0: Ja, dat is zo. Maar je bent eens vrijwillige molenaar nu? Hier?
1: Hier wel.
0: Deze molen?
1: Ja.
0: En dan wil je ze graag verhouden of heb je nog mensen nodig?
1: We kunnen altijd mensen gebruiken. En ik loop tegen de 70. Als ik een keer definitief mijn oogjes dicht doe, dan...
0: Dan
1: moet je een opvolger hebben, hè?
0: Ja.
1: En gelukkig zijn er in de omgeving wel jonge molenaars die de laatste tijd gediplomeerd zijn. Dus ik heb goede hoop dat iemand daar wel inspringt op dat moment. In Vaassen zijn er veel molenaars.
0: Ja.
1: In
0: Wapenveld.
1: Wapenveld zijn er een paar. Ook niet meer de jongste.
0: Okay.
1: Bert, die we net gehoord hebben.
0: Ja.
1: Die was al hier knechtje bij Bats in 1974. Bij die eerste restauratie al.
0: Daar
1: staat hij ook nog bij op de foto in mijn eigen boekje.
0: Oké. Okay.
1: Het boekje over de geschiedenis van de Mullen van Bats van Wezen.
0: Waar kunnen mensen dan eventueel als vrijwilliger zich aanmelden?
1: Bij de Mullen.
0: Gewoon hier bij de Mullen?
1: Ja.
0: Of heb je nog op de site ergens?
1: Ik heb geen site bij deze molen. Wel een weblog.
0: Ja.
1: En de nieuwtjes die ik kwijt wil over de molen, als er wat bijzonders gebeurt, die zet ik ook altijd bij de Facebookgroep Wat gebeurt er in Wezen?
0: Oké, kijk, dat is ook mooi, ja.
1: Ja, dat is ook mooi. Dat is heel mooi.
0: Ja, dus kun je alles volgen wat je hier doet?
1: Wat hier gebeurt, zorg ik wel voor dat de mensen weten waarom het gebeurt. Als ik de molen in de rouw zet, dan staat het altijd vrijwel meteen op Wat gebeurt er in Wezen.
0: Oké. Als ik zo kijk, die spanwijdte van die wieken weer, hoe noemen ze dat? De speciale naam heeft dat voor, hè?
1: De vlucht.
0: De vlucht. Dit is 20 meter 5?
1: 20,5 meter, ja.
0: Is er dan vanuit het hart naar boven of is het gewoon? Of...
1: Nee.
0: Helemaal?
1: Helemaal. Van top tot top.
0: Top tot top.
1: Eén wiek is dus 10 meter 25. Ah, en dat is een tamelijk kleine molen.
0: Mooi.
1: In het westen poldermolens gaan tot 29,5.
0: Oh, die zijn nog veel groter?
1: Jazeker.
0: Ah, kijk. Dus... Nou, weer een stukje geleerd allemaal over de molen hier zo.
1: Dus, ja.
0: Binnen waren we druk aan pannenkoeken bakken.
1: Ja.
0: Ik hoop dat het ook allemaal goed gaat. De opbrengst.
1: Ik heb er alleen gehad.
0: Heb je er alleen gehad? Ik ga het ook even eentje proeven.
1: Ja, ze zijn goed hoor.
0: Dus komt helemaal goed. Gerrit, dankjewel voor deze interview.
1: Graag gedaan.
0: Want ik zie dat we het uurtje er alweer bijna op hebben zitten.
1: Mooi zo.
0: Dus we gaan een stukje muziek en dan gaan we afsluiten.
1: Oké. Okay.
0: Dankjewel voor je gastvrijheid en op deze prachtige locatie.
1: Ja, ik geniet er elke dag van.
0: Ja, ik denk het.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Oké.
0: Okay. Oh, denk Joop, zat de muziek in mij. Doet hij niet, Joop?
2: Ja, hij doet wel, maar ik weet niet, wil je nog afsluiten of doe je dat tijdens de muziek?
0: Nou, doe zo meteen wel even.
2: Ja?
0: Met een paar minuutjes, toch?
2: Ja, je hebt nog een paar minuutjes, dus anders kom ik niet helemaal uit met mijn plaatje.
0: Oh, oké, dan gaan we zo een afsluiting doen tussendoor.
2: Nee, ik denk dat je moet even iedereen bedanken, denk ik, hier.
0: Ja.
2: Met name Gert, die heeft hier toch...
0: Gert
2: een mooie, installatie neergezet.
0: De technische man.
2: Maanden mee drukken we hem op te bouwen, denk ik. Ja, dus nee, ik zal muziek instarten en dan bereiden we zomaar een einde aan.
0: Kom goed, Joop.
2: Ja. Is er zelden of niet?
0: Is er zelden, Joop?
2: Ja.

0: In ieder geval weer twee uurtjes van Moois Lussen op deze hele mooie locatie hier bij de Wilden van Bats in Veessen. We hebben hier enorm mooi en lekker kunnen genieten, ook van het weer. Ik wil de mensen bedanken die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Gerrit, dankjewel. Henk-Jan, ook bedankt voor het interview van Van Wapenveld van Bert Hanekamp. Ja. Hettie, bedankt voor het eerste uur presentatie. Gert, bedankt voor het helpen met de boel opbouwen en de technische man achter ons. Joop ook bedankt. Ik wens iedereen een hele fijne dag. En Joop, wie hebben we volgende week in de uitzending? Weet je dat zo?
1: Volgende week is Martin er weer in de studio.
0: Ja.
1: En dan is onze tuinman Piet Grotes.
0: Piet Grotes. Ankie, ja. De man met de groene vingers.
1: Ja, precies.
0: Dus, nou, ik wens jullie allen een heel fijn weekend. Mijn naam is Leo Hulleman. En we zeggen altijd aan het einde.
1: Goed gewoon.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
5: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Veessen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Veessen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794. Uw eigen lokale omroep.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon. En bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien. Veel wind aan de kust, kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

when you're here. I will feel you when you're here.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Goedenavond, maandagavond, 11 mei. Na 3 weken afwezigheid. Weer een muzikale maandagavond tot de klok van 10 uur. 2 uurtjes muziek en meer met ondergetekende Gerard. En dan nog een uur Rickard the Rocket Radio. Ja. Opening Angel, de golden earring van die mooie LP Face It. Ja, we wouden eigenlijk 3 weken geleden een Duitse avond doen. Nou, die is verschoven naar vanavond, hoor. Dus vanavond heerlijke Duitse muziek. Alleen de opening is natuurlijk de golden earring. Ja, en Lucinda plaatjes draaien die 15:15 aanschuift. Die zal wel geen Duits nummertje hebben, denk ik. Dus, maar ja. Zover is het nog niet. De vaste items komen voorbij. Infomix. Daar hoort u wat er morgenavond is rond de klok van 19:30. Mr. Gratitude komt toch wel voorbij na de klok van 20:00 samen met Rickard the Rocket Radio. En die vertelt wat top 3 is over engelen. Angel. Ja, noem maar op. Zijn guitar hero. Zijn first time chance. Alles hoort u rond de klok van 20:30. Heeft u verzoekjes voor vanavond over een lekker Duits nummer? En nou, die heb ik heel lang niet meer op RTV 794 gehoord. Ofwel Radio 794. Bellen 0578-695570. Ja, en te beginnen. Ja, uit 1973. Hij verliet Aphrodite's Child. Ik wou de ene hele grote hit naar de andere grote hit had. Ik word over Demis Roussos en zijn schönes Mädchen aus Arcadia.

Dat was dan de enige LP die ooit opnam in zijn Duits. Van die LP. Auf Wiedersehen. Wat ook een nummertje. Eén wit in Duitsland. Geschreven door Leo Leandras. En die kennen we van de vader van Vicky Leandras. Demis Roussas. Das schöne Mädchen aus Arcadia. Van 73 gaan we naar 1982. De eerste nummer één hit voor haar. En ook de eerste keer dat Duitsland het Songfestival won. Hier is Nicole. Ein bisschen Frieden. MUZIEK

Het is nog steeds heel toepasselijk, dit nummer van Nicole uit 1982 en Bisschen Frieden. De nummer 1 hit en ook de nummer 1 op de Europese, ja, Eurovisie Songfestival. Als ik een beetje hier naar kijk, ik hoor heel veel geluid hier bij me, maar dat zal wel goed komen, denk ik. Dus ja, de volgende is de doorgang eigenlijk wel van, ja, Nicole hadden we net, Peter Maffay. Van het album Voer das Mädchen das ich liebe. Het is zijn eerste single en het is natuurlijk ook zijn eerste debuutsingle. Hier is, ja, 369. Doe.

0: Muziek en meer. Met Gerard Bouw.
1: Dat was hij dan, uit 1969 van de LP Für das Mädchen, das ich liebe, Peter Maffay. En die stond dan wel 28 weken in de hitparade. En hier 13 weken op nummertje 1. Wie doet hem dat na? Ja, misschien deze wel. Wie weet het? Ik weet het niet. Deze komt uit 1973. Freddie Beck, Rote Rozen.

die man heel veel mooie muziek gemaakt. Freddy Breck en Rote Rozen. Ja, uit 1973 van die LP. Rote Rozen für dich. Het was eigenlijk, ja, eigenlijk geen grote hit in Duitsland. Omdat het een beetje klassiekachtige muziek was. En ja, daar hielden ze eigenlijk niet zo van. Het werd een grote hit in Nederland. En toen dachten de Duitsers, dat gaan we ook doen.

Tá de hoje em dia. Nou, dan moeten we hem ook uit laten zingen. Tony Marshall uit die hele 1971. Een grote slager. En het werd een million seller, noemen ze dat dan ook wel hier in Nederland. En het was een Nieuw-Zeelands volkslied. Ja, dan weet je het wel, daar gaat het allemaal heel goed. Jabba jabba doem.

0: Een grote hit voor Costa Cornalis. In Zwitserland werd het een grote nummer 1 hit. In Nederland werd het een mooie top 10 notering en slager. Ja, afkomstig uit Griekenland. Jo, en dan eigenlijk dit.
1: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jou.

0: lievelingsnummer in de top 850. Top 850 at rtv794.nl.
1: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
2: Normaal zeg ik goedenavond, meneer Mulder. Dan zegt hij goedenavond, Gerard en luisteraars van Muziek en Meer. Maar ja, hij zit nog steeds in de ziektewet. Tenminste, de ziektewet. Hij is herstellende van zijn operatie. En morgenavond presenteren Lucienne. Onze plaatjes draaien die straks om 15:15 iets moois gaat vertellen. En ondergetekend meteen InfoMix presenteren. Ja, en we hebben een aantal dingen wat er voorbij komt. De dames van het dierenkliniek in Epe die komen rond de klok van 7:00. En die gaat een of vertellen wat er allemaal te doen is en wat er allemaal te staan te verwachten met dieren. Klaas-Jan van der Wal komt naar de studio. Die gaat praten over de gezamenlijke hemelvaartsvieringen bij de Molen de Vlijt in Wapenveld. Dick van der Veen doet een verslag van de persconferentie die morgen bij Heerde is van de gemeente Heerde. Henk-Jan van der Leeuw die is afgelopen zaterdag bij het jubileumfeest geweest in rondom de molen van Gerrit Kouwenhoven. Meneer Ankersmit van Vaas Aqua komt voorbij. Hij gaat vertellen wat er allemaal te doen is op de 30-jarige Vaas Aqua. Ik weet nog hoe het begon. Hij natuurlijk ook. En de mensen van Bruns, die staan op Vaas Aqua. En Linda, die vertelt daar straks meer over. Tenminste, morgenavond. Ja, en Marcel. We hadden net de tune van de Heren Top 5 van 850. Die vertelt hoe de stand is van die Top 850. En Lucienne zal nog wel even bijpraten over Heerdeluk. Ja.

Maar dat is dan Heintje. Onze Heintje zeggen we eigenlijk wel. Eigenlijk was het een grote hit eigenlijk met Mama. En in Duitsland waren de ene hit naar de andere. Dit was uit 1968-69. Het hit van het jaar. Over een grote hit gesproken. Dan heb ik het over Roland Keizer. Die had in 1974 een eerste single. Was is Ausdier geworden. Werd geen grote hit in Nederland. In 1981 werd dit de nummer 1 hit. Hier is Roland Keizer met Santa Maria.

0: 1981. Roland Keizer. Zijn enige hit eigenlijk in Nederland en Vlaanderen en waar het ook. Maar in Duitsland bleef hij de ene hit naar de andere hit scoren. Wie ook een grote hit is, is...
1: Dit is Plaatjesdraaier. Het thema van vanavond is...
0: Goedenavond, Jenne.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het ermee?
2: Gaat best goed, ja.
0: Ja, een tijd geleden hebben we elkaar gesproken.
2: Ja, het is inderdaad, wat zijn ze, 3-4 weken terug?
0: Ja, dat was 4 weken terug, dus ja. Eerst hadden we eerst problemen met het alarm hier binnen. En,
2: oh ja, dat was het, ja.
0: Ja, en vakantie. Toen, vakanties en zo, dus
2: dus, tijd gaat wel snel.
0: Gaat heel snel, ja, net zoals het weer. Zo heb je mooi weer en zo ben je snotterig, hè?
2: Ja, precies, ja. Met het weer lukt dat ook wel.
0: Ja, het is helemaal niks, dat weer, vind ik ook allemaal niks. Dus als je vanmorgen...
2: Even een weekje en dan begint het weer te stralen.
0: Daar gaan we wel vanuit, hè. Dus naar zon, hè? Dus. Hé, je hebt iets doorgegeven, denk ik. Huh? Ja. Het begin.
2: Dat ken je wel.
0: Nou ja, het begin kwam me bekend voor, dus ik denk, hé. Hey.
2: Ja, nou, ik zal inderdaad even inleiden. Want lang geleden zag ik Kensington live op Hunterpop in Ulft. En ja, Hunterpop vind ik sowieso echt een heel fijn festival. Het is kleinschalig, overzichtelijk en ze hebben echt altijd een leuke line-up. Dus ik ging even kijken, ik denk of dat wel klopt of het dit jaar ook weer is. Maar ze hebben echt wel weer hele leuke artiesten, hoor. En voor een heel vriendelijk festivalprijs eigenlijk nog. Dus nou ja, dat terzijde, ja zeker. Volgens mij 6 tientjes.
0: Oh, dat valt wel mee dus.
2: Zie je echt, ja, dat valt echt wel mee en dan zie je echt wel leuke artiesten, hoor. Wat hadden ze nu? Sommieu, de Bukkers, Suzanne Freek en Bluff. En, niet de minste in ieder geval. Goed, ik zag daar dus Kensington. Sowieso wel een leuke band. Ze hebben echt wel best wel sterke muziek gemaakt. En ik schrok dan toen ook wel een beetje dat de zanger Eloy Youssef besloot te stoppen. En dat voelde toch wel een beetje, dat heb je vaak met bands, dat je denkt van, nou, dit is dan het einde van het tijdperk, hè? Dan is het klaar. Mm-hmm. Maar goed, afgelopen weekend zat ik naar Ray te kijken. Die was op NPO 2 Extra. En geweldige zangeres trouwens. En het viel me weer op hoe mooi ik het eigenlijk vind als muziek wordt aangevuld met een orkest of met een koor. Mm. Ja, dat, voor mij geeft dat altijd echt extra lading. En toen dacht ik dus weer aan... Eloy, want hij heeft net een nieuw nummer uitgebracht en dat nummer heet Hold Me. Ja, en dan precies dezelfde vibe, een orkest en een koor en daarbovenop die sterke stem van hem. En daarom vind ik het al prachtig. Nou ja, nou, zijn stem vind ik sowieso heel goed. Dus ik heb het idee dat Kensington daar nu wel een beetje tekort aan doet. Maar goed, hij maakt een hele andere soort muziek en het is een heel rustig nummer. Hold Me en prachtig om naar te luisteren. Ik hoop dat jullie dat ook zo vinden.
0: Ja, ik heb een klein stukje van het begin gehoord. Ik denk, nou, dat is lekker. Dus had je het over Kensington. Ochtend is er van 6 tot 9 is Jan-Willem Roodbeen met op de radio, op NPO 2. Mm-hmm. En die heeft nu op de vrijdagavond...
2: Ja, dat programma, hè?
0: Ruimt op. Nou, die heb ik 2 keer gezien. Het tweede, ja, daar zat een soort spelletje in. Dat hoeft niet voor mij. Maar nu was er ook Kensington weer aan. En die speelde ook geweldig. En Jet Rebel.
2: Ja, dat geloof ik ook wel. Ja, zeker.
0: En Jet Rebel was er.
2: Jet Rebel heb ik een stukje van gezien, inderdaad. Ja,
0: ja, dus...
2: Ja. Ja, knap artiest, hoor. Ja, weet je, ik vind Kensington sowieso wel een goede band, daar niet van. Maar ik vind zijn stem...
0: Is anders.
2: Dat vind ik gewoon, ik heel karakteristiek. En dat mis ik nu vooral in een band. Ja. Maar goed, de band zelf is natuurlijk helemaal niks mis mee.
0: Nee, daarom. Goed, ik ga hem voor je draaien.
2: Nou, fijn.
0: En we spreken elkaar morgenavond, hè?
2: Ja, ik ga zo meteen even inlezen.
0: Jij gaat zo meteen inlezen. Ja, dus dat is goed, dus... Ik heb een stukje dingen. De meiden van de dierenkliniek komen voorbij.
2: Ja, ik zag het, ja.
0: Klaas van der Wal komt voorbij. Dick van der Veen heeft iets geschreven. Henk Jan, die is net binnen geweest. Marcel, die komt voorbij. De man van Vaas Aqua komt nog voorbij in het tweede uur.
2: Kijk.
0: En Linda Zijlstra. Linda, die komt ook voorbij. Dus die zie je toch aanwezig. En die kon dan vertellen wat er allemaal bij Bruns te doen is op Vaas Aqua. Dus,
2: wat een leuke avond.
0: Wat weer een leuke avond. Dus, we gaan eerst lekker reizen naar Eloy Youssef.
2: Ja, dankjewel. En tot morgen.
0: Tot morgen.

0: Dat was hij dan. Eli Yusuf en Hold Me. Oh, heerlijk nummer. Mogen altijd ook te luisteren. Onze plaatjes draaien.
1: Radio 794. Muziek en meer. Met Gerard Bouw.

0: Dat was dan Vicky Leandros uit 1972. Ich habe die Liebe gesehen. En ook nog in het Engels is hij vertaald naar The Love in Your Eyes. Goedenavond, Rickert.
1: En hele goedenavond, Gerard. Ja,
0: heb je er ook zoveel zin weer in?
1: Ja, ik ben blij dat ik hier weer mag zitten, want ja, dat was weer even terug.
0: Het is 4 weken geleden, hè, ja, dat we hier zaten. Dus. Zo, ah, ja. Alarm is de, ja, nieuw alarmpje erop.
1: Nieuw alarm erop, ja. Bijna alle gekke dagen, die zijn we over langs ons klaar.
0: Ja, nog één keer. Eén keer Pinksteren. En dan is het,
1: ja, Pinksteren,
0: dan is het gebeurd.
1: Ja. Dan is het ja, mooi geweest.
0: Dat is mooi geweest. Dus. Hey, ik, alles, het is, ik weet niet wat ze gedaan hebben, maar als ik iets aanzet, het is anders.
1: Het is anders. Hoe doe je? Is anders?
0: Nou, ik hoor jou nou ook heel raar hier zo. Dus, en er staat dan, muziek staat gewoon onderaan. Dus dan denk je, ja, en als ik deze knopje straks en mijn aanknopje gewoon aanzet, dan hoor je denk ik, tsk. Ja, maar ja.
1: Ik moet zeggen, ik hoor alles gewoon.
0: Ja, goed. Ja, maar ik hoor jou ook. Heel raar, dus omdat, ja. We
1: gaan het zo wel zien.
0: We gaan het zo wel zien, dus. Hey, straks na de tweede uur. Ja. We gaan wachten. Eerst met Mr. Gratitude en met Paas Geweld. En dan gaan we weer.
1: En dan gaan we weer lekker de Duitse tour. Dus. Ja, dat hadden we beloofd.
0: Ja, we hebben
1: stond
0: beloofd.
1: Dat stond wat anders. Ja, zeker.
0: Ja. Heb je wat gevonden, natuurlijk?
1: Ja. Ik moet wel heel erg eerlijk zeggen dat ik wel behoorlijk moest graven nog her en der.
0: Ja.
1: Maar ik heb nog wel een aantal. Een aantal Duitsstaligen, maar ook een aantal Engelstaligen van Duitse artiesten.
0: Kijk, dus
1: dan kwam ik wel een
0: eind. Ja, lekker. Wij gaan een kopje koffie drinken. Ja, we spreken elkaar straks na de klok van 8 uur weer. Met You're a Winner. Nou, dat zijn we sowieso. Tot zometeen.
1: Jojo.

0: muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
3: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
2: Besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
4: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
2: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer vanavond en vannacht. Buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. Mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
5: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: Geallieerden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
1: Welkom bij het tweede uur muziek en meer op maandag 11 mei. Ja, 2026. Mijn naam is Rickert Rockert.
2: En ik ben Gerard Bouw.
1: Hoe is het ermee?
2: Ja, gaat super.
1: Ja, je gewonnen 6-0, zag ik, hè?
2: Ja, gewonnen. Ja, dat was niet al te lastig. Nee. Nee, geen vrij soepeltjes.
1: Tegen WSV was het moeilijker?
2: WSV die was wel even een maatje te groot, ja. Dat was een beetje jammer. Ja, uiteindelijk 3-0 geworden, ja, in de eerste helft. Hadden we ze misschien wat pijn kunnen doen, dan wordt het misschien nog een wat lastigere wedstrijd. Maar in de tweede helft, gewoon compleet overlopen door die lui. Maar ja, aan de andere kant, die hebben afgelopen weekend weer gelijk gespeeld. Dus die staan nu weer gelijk in het aantal punten met de Ente.
1: En in Ente krijgen jullie nog, hè?
2: Nee, Ente hebben we ook al gehad. Ja, die hebben we ook al verloren. Maar dat was iets minder terecht, ook met 3-0.
1: Ja.
2: Maar die daar hadden we wat meer in de melk te brokken.
1: En vrijdagavond was het ook niet zo best, of wel?
2: Nee, vrijdagavond konden we het ook niet heel erg baas in de zaal. Nee, dat was ook weer een beetje jammer.
1: Ja, ik zag een paar leuke foto's van je op Instagram.
2: Ja, Fredje die was er weer bij. Die komt graag nog wel eens foto's maken. En afgelopen vrijdag moesten wij tegen Vios. Dus dat is natuurlijk wel een mooie wedstrijd. Maar ja, ze hadden alle broertjes Tuusela van SV Vios hadden ze. Mm. En die kunnen allemaal aardig ballen. Nou, verder nog andere jongens eromheen die ook allemaal wel redelijk goed waren. Ze hadden een grote bank, dus ze konden ook lekker veel doorwisselen. En hun keeper was er niet. Dus Noah Tuusela die ging keepen, maar die ging niet echt keepen. Die rende de hele tijd mee naar voren toe. Ja, dan heb je een man meer. En die jongens die zijn technisch vaardig genoeg om dat keurig uit te spelen.
1: Hey, oh, vader, wij gaan heerlijke muziek draaien tot de klok van 10 uur. Hè?
2: Okay,
1: ja. Ja, we hebben de Duitsstalige, maar we hebben natuurlijk ook Mr. Gratitude en het paasgeweld wat zometeen eerst voorbij komt. Hier is, wij waren gebleven bij You're a Winner. Hier is Mr. Gratitude van die mooie LP Race.

0: Moet je wel het verkeerde kaartje hebben. Wel van die mooie schitterende LP, Race, You're a Winner. Mr. Creditude. Ja, over winnen gesproken. Deze die, ja, we vragen er wel om, hè? Ja, om het zonnetje.
1: Ja, vandaag was het een heel stuk minder. Hè. Volgens mij is het morgen ook matig.
0: Ja, matig, dus ik denk, ik ga even met de hond en ik kwam een plantje voorbij die niet op buienradar stond, die kwam voorbij.
1: Dat hadden ze niet gemeld.
0: Dat hadden ze niet gemeld. Dus,
1: nou, dat is altijd een beetje jammer.
0: Ja, dat is altijd zonde. Dus, maar ja.
1: Ja, gelukkig is het hier zo in de studio wel lekker zonnig.
0: Ja, het is bijna 23 graden hier, dus het is lekker. Dus toen ik binnenkwam stond hij op 17, dus dat was friesjes, hoor.
1: Ja, dan is het inderdaad wel fijn dat hier zo'n klein
0: heatertje staat. De volgende, het Paarse Geweld, gaan we toch nog even draaien natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker. Ja, er staan geen Duitsstalige nummers op, geen Duitsers op. Maar gelukkig hebben we wel een Duitse producer die best wel succes was in de disco-tijd. Dan heb ik het over Frank Varian, dat is de man onder andere Milli Vanilli, maar ook Boney M. En Boney M heb ik klaarstaan met een nummer van hun debuutalbum Take the Heat Off Me uit 1976. Is dit de cover van Bobby Hebb uit 1963, Sunny.

0: toch wel lekker. Van het pazengeweld was dat de Boni en met Sunny.
1: Hey, we gaan verder met de Duitsstalige muziek. En eentje die je daarvan hebt is Danny Christian. Laatst was hij bij Daniel Dekker. Ja, die zit ergens op NPO 5. En een heel verhaal. Er komt weer een nieuwe single van hem uit. En hij doet nog heel erg veel. Wij kennen hem natuurlijk van Meisjes met Rode Haren. Ja. Maar zijn grootste hit was toch wel deze. Tenminste, ik vind het een hele mooie. Hier is die slager Rosamunde.

0: Dat was dan Danny Christian uit 1975, Rosamunde. Ja, van die LP van toen naar nu.
1: Ja, wel echt een klassieker.
0: Ja, echt een klassieker. Dus dat is al echt een lekker mee kletsen. Dus, hey, dit is ook een klassieker eigenlijk wel, hè?
1: Ja, ja zeker. Ja, gelukkig. Ik had nog een cd'tje van het Eurovisie Songfestival. En ja, daar doet Duitsland ook al mee. Dus daar kon ik nog wat uitputten. Dit nummer komt uit 1982 en is van de zangeres Nicole. En met dit nummer werden ze ook de winnaar van het Eurovisie Songfestival voor West-Duitsland. Dit is Ein bisschen Frieden.

0: wat een vrolijkheid. Nicole Seibert met Ein bisschen viel.
1: Nog steeds eigenlijk heel actueel natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, ze kan zo weer naar mijn. Nee, ze kan zo nog weer naar mijn. Hey, we gaan terug naar 1972. Toen ging die naar een Griekse eiland Rodos. Dan heb ik het over de Oostenrijkse Udo Jurkens. En die dacht, ik ga een knaller schrijven. En het werd een knaller in 1974. Hier is die hele mooie Griechische wijn.

0: Een grote hit in 1974, der Udo Jürgens und Griechischer Wein, maakte tijd op 3 minuten voor de klok van 8:30.
1: Ja, ook nog een Nederlandse versie.
0: Ja, ook nog een Nederlandse versie gemaakt. Dus, ja. Over tijd gesproken.
1: Ja, ja, het is hoog tijd voor de mannen die niet mag ontbreken. Wat mij betreft, als het een Duitse avond is. Dan heb ik het over de heren van Rammstein, de groep rond zanger Till Lindemann. Ik heb de titelsong van hun 8e album heb ik hier zo meegenomen uit 2022. En dat nummer dat kwam uit en dat betekende hun 3e nummer 1 hit in Duitsland na Pussy en Deutschland. Dit is Zeit.

0: toch lekker Ramstein met Zeit.
1: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
2: Toch fijn dat we dit de nummertjes weer kunnen draaien. 4 weken geleden dat je... Hè? Waar zijn we er wel weer aan toe? Dus straks na de klok van 9 uur. De Guitar Hero.
3: Ja, de Guitar Hero. Ja, ik heb toch geprobeerd om zo af en toe nog een beetje, als het enigszins lukt, in de Duitse sferen te blijven. En met de Guitar Hero is dat gelukt, want Geronimo staat klaar. Dat is een Duitse band.
2: Ja, die ken ik.
3: Die komt zo meteen voorbij. Dat is de Guitar Hero. Daarna hebben we een top 3. En dat was een top 3 met Engelen. En ook daar komt een Duitse band voorbij. En... Nou ja, als ik het heb over Engelen en een Duitse band, dan denk ik dat jij wel kunt invullen wie dat zijn. Maar dat is zeker niet de enige. 3 hele mooie nummers, ze kunnen uitkiezen daarvan. Bij die

0: De original gaan we kijken waar Herman van Veen Hilversum 3 van origine vandaan komt. En daarvoor moeten we richting het Duitsland. Dus ook daar is het me gelukt. Bij de First Times Charm gaan we kijken wat de allereerste nummer was van Herbert Grönemeyer. Nou, we moeten ook weer een stukje terug de geschiedenisboeken in. Bij de Two Hit Wonder, ook een Duitse. We gaan Oymara proberen om een tweede hit te geven naast zijn hit uit 2024, Wackelkontakt. En nieuwe muziek, ja, dat is allemaal iets minder Duits. Ik heb natuurlijk de keuze gehad uit een aantal weken en er kwam best wel wat leuks voorbij. Onder andere een nieuwe van Korn.
1: Korn. Oh. Je hebt niet de Stones?
0: Ik heb niet de Stones, nee.
1: Ik zag ook dat Mr. Deep Purple een nieuwe LP weer ging uitbrengen. Richting oude stijl.
0: Richting oude stijl, nou, ja. Dat bijvoorbeeld.
1: Ja. Dus, ik ben benieuwd, dus, omdat ze natuurlijk ook in Ziggo Dome eind van het jaar optreden. Dus ik denk een nieuwe LP, dus wie weet. Dus, het is weer een beetje Deep Purple in rocktijd en zo. Dus,
0: dat bevalt me wel.
1: Hey, ik heb één engeltje voor je uitgezocht.
0: Eén engeltje.
1: Eén engeltje, dus van Julia Wedding. Die heb jij natuurlijk niet.
0: Nee, die heb ik niet. Nee.
1: Dus dan ga ik die zo meteen voor je. Dan gaat hij dan heerlijk draaien. Hier is dan, ja, we kennen hem van Stiemen in het Wind. Ze heeft heel veel mooie muziek gemaakt. Hier is die nieuwe Engel We Doen.

0: Straks na de klok van 9 uur. Nog een engel. En misschien wel een angel. En wie weet wel een engel. Dit was van de LP Du Schaffst es. Julia Wedding. En die kennen we natuurlijk van Stimme im Wind. En op dit nummer werd mede gezongen door Maggie Reilly. Die kennen we weer van... Jong. Nou, die zei ik zo. En Victor Leslo. De dinges, dus. Maggie Reilly, heeft hij niet met... Santana of iemand anders meegesprongen. Daar kom ik zo meteen even weer terug. Dus.
1: Gaan we opzoeken.
0: Dat gaan we opzoeken. Dus,
1: het is net 2:12.
0: Het is net 2:12. Die gaan we even opzoeken. Dus. Maggie Reilly. Ja, kom me bekend voor. Ik ga het opzoeken. Dus. Goed. Dit is ook lekker.
1: Ja, zeker lekker. Ja, het is een Engelstalig nummer. Maar dan wel weer van een Duitse band. Dan heb ik het over The Baseballs. Die brachten in 2009 hun debuutalbum genaamd Strike uit. En daarop staan er allemaal nummers die of dat ze hebben gecoverd. Daar hebben ze hun eigen rockabilly sausje overheen gegooid. En zo ook bij dit nummer. Origineel komt uit 1999 en stond op het debuutalbum van Jennifer Lopez genaamd On The Six. Dit zijn The Baseballs met Let's Get Loud.
2: Herinnert u zich deze nog?

0: het is toch wel een sound hoor. De Baseballs met Let's Get Loud.
1: Ja, we gaan weer terug naar die Duitsstalige muziek. Ja, dan heb ik het over 1973. Ze maakte één LP met alleen maar Duitse muziek. Heb ik het over Mireille Mathieu. Ja, wie kent er niet van die mooie LP, La Pola Paloma. Gaat over de liefde die overwint altijd. Hier is Slaam Paloma Ade. Oh. Kom maar.

0: Liefde overwint altijd, zingt ze over Marielle Mathieu. La Paloma. Brengt de tijd op 10 minuten voor de klok van 9 zwart. Tijd die vliegt toch wel erg als je bezig bent, of niet?
1: Ja, het gaat allemaal over. Ja, altijd ook als je schrik hebt.
0: Als je schrik hebt. Dus.
1: Altijd.
0: Ja, ja, ja, dan moet ik mijn Duitse muziek altijd wel. Het is altijd wel vrolijke muziek, die slagermuziek.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Je kunt niet stil blijven zitten. Dus,
1: ja. Ja, het is geen slager trouwens.
0: Nee, nee, deze niet die klaar staat. Dus,
1: Nee, nee. Ik heb namelijk eventjes goed moeten zoeken. Maar de heer Alle Farben is een Duitse DJ en muziekproducent. En hij had een hitje in 2014. Eigenlijk wel een heel erg lekker hitje. Was ook zijn enige hit. Dat is dan weer een beetje jammer voor hem. Stond op zijn debuutalbum genaamd Synesthesia, I Think in Colors. Hij kreeg hulp bij het liedje van Graham Candy. Dit is She Moves Far Away.

0: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: Ja, dat was Alphaba samen met Graham Kenny, She Moves Far Away.
2: Ik zie dat er bijna ongeveer... Nou, ze zijn niet heel lang, die Duitse nummertjes eigenlijk allemaal. Maar ik kan er nog eentje draaien. En ik heb hier een hele waslijst nog voor me zitten.
1: Ja.
2: Ja, en... Ik heb hier nog Marianne Rosenberg. Heb jij die nog op je lijstje staan?
1: Die heb ik niet op mijn lijstje staan.
2: En ik heb hier ook nog Helene Fischer.
1: Helene Fischer staat ook niet op mijn lijstje.
2: Nee.
1: Die is wel leuk trouwens.
2: Die is wel leuk. Zullen we die gaan draaien? Ademloos nu is die nacht.
1: Ja, dat lijkt me goed.
2: Ja. Nou, kom maar jongen. Ik zit er geen zin in.
1: Ja, nee, ja.
2: Ja. Duurt even.

0: 2013, een van de betere LP's die in Nederland hier verkocht is. Atemloos van die LP. Farbenspiel. Ja, brengt de tijd op. Ja, we hebben er nog eentje, hè?
1: Ja, nog eentje. Nog
0: Zullen we dat doen?
1: Ja, laten we maar meteen doen.
0: Dit was de maandagavond. Rickert Rockert gaat zometeen verder. Na de klok van 9 uur met heel veel Duits nog wel. Ja! Tot de klok van 9 uur is hier onze Marianne Rosenberg uit 1976. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Morgen met Infomix. Rickert, zometeen veel plezier.
2: Dankjewel, voor goed.
0: En tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: Doei, doei.

0: muziek en meer. Met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
2: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
4: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
2: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: En dan hoort er normaal gesproken een jingletje af te gaan. Maar die heeft er weinig zin in vandaag. Play. Nee, hij doet het niet. Nou, doe ik lekker mijn eigen jingletje. Lekker pur.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket Radio.
0: Want die doen het gelukkig wel. Een hele goede avond. Welkom op deze maandagavond 11 mei. Het is iets na de klok van 9 uur. En dat betekent dat het hoog tijd is voor Rikke Rocket Radio. Eindelijk weer. Het mag weer. Een aantal weken zijn we er niet geweest. Ja, dat heb je met al die bijzondere dagen. Maar nu zitten we helemaal popvol met alle vaste items. En dus gaan we ook weer lekker snel van start met de allernieuwste Guitar Hero.
2: Dit is de Guitar Hero. Op Radio 794.
0: En dit keer staat Geronimo met Heya. Nou, Spotify doet ook al lastig. Waarom speelt hij hem niet af? Even kijken als ik hem opnieuw opstart hoor. Dat hij hem dan wel pakt. Dat is altijd fijn als er wat mooie technische problemen zijn. Spotify kan dit nu niet afspelen. Als het bestand op je computer staat, kun je het importeren. Ja, maar het staat niet op mijn computer. Het moet staan op Spotify. Ander nummer dan. Ook niet. Oké, dus dat doet hij ook niet. Doet hij mijn liedjes van de top 3 wel dan? Dat doet hij ook al niet. Oké, er gaan eventjes heel wat dingetjes mis. Ik ga even kijken of dat ik dat vanaf hier kan fixen. In de tussentijd zal ik in ieder geval vast een nummertje opzetten. En dat gaan we eventjes doen met een mooi cd'tje. Uiteraard een cd'tje van AC/DC gaan we dan natuurlijk doen. Als dan toch de tijd eventjes moet worden gedood totdat ik dit een beetje heb gefixt. Dan doen we dat maar met AC/DC. Ik heb namelijk het album High Voltage heb ik bij me. En dan gaan we lekker luisteren voor nu eventjes naar It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll.

Ja, dames en heren, wat kleine technische problemen. Spotify heeft er moeite mee, maar ik weet eigenlijk niet waar het aan ligt. Want het computertje, de redura van de jingletjes, die doet het ook niet. Maar gelukkig hebben we wel gewoon internet, dus ik kan het wel op YouTube opzoeken. Klein nadeel daarvan is dat YouTube nog wel eens gebruik maakt van reclames. Dus waarschijnlijk wat meer reclames tussendoor. Daar kan ik heel eventjes niks aan doen, maar dan kunnen we wel gewoon doorgaan met Rickert Rocket Radio, zoals we het gepland hadden. En dus inderdaad, eindelijk de Guitar Hero Geronimo met Heya. Tenminste, dat zeg ik nou wel zo hard, maar ook daar pakt hij het geluid weer niet van. Hoe kan dat nou dan weer? Hoe kan het nou dat er helemaal nergens geluid vandaan komt? Nou, als die zelfs bij de reclame het geluid niet wil gaan doen, dan weet ik ook niet meer wat ik kan gaan doen. Nou, dan wordt het een beetje een andere Rickert Rocket Radio dan dat u gewend bent. We houden de toch lichtelijk Duitse versie van deze Rickert Rocket Radio. Die houden we eventjes te goed. Die parkeer ik dan voor morgen. Gaan we gewoon lekker muziek luisteren. Net zoals dat we normaal gesproken doen met muziek en meer. Het wordt eventjes improviseren. Mijn excuses daarvoor. Ik heb geen flauw idee wat aan de hand is. Ik heb de computer al een keer opnieuw opgestart. Ook dat mocht niet helpen. Ik krijg gewoon simpelweg geen geluid uit waar ik geluid uit moet hebben. Want ja, het zou allemaal aan moeten staan. Een beetje een alternatieve Rickert Rocket Radio.

Yes, dat was AC/DC met It's a Long Way to the Top if you wanna rock and roll. We gaan zometeen nog één dingetje proberen. Maar tot die tijd gaan we nog eventjes lekker wat muziek draaien. Ik heb hier zo het album Dookie van Green Day voor me liggen. En daarop staat dat heerlijke hitje. Dit is Basket Case.

grote hit voor Green Day, Basket Case. Ja, we moeten een beetje alternatief gaan doen. Maar dat is ook helemaal niet erg. Kunnen we in ieder geval wel lekker fijne muziek gaan draaien. De volgende die klaar staat is een nummer van Within Temptation. Van hun tweede album Mother Earth. Dat betekende hun grote doorbraak. En dat kwam mede dankzij dit nummer. Dit is Ice Queen.

Ik denk... misschien... dat het is gelukt. Eens eventjes zien... als we deze aanzetten... en nu YouTube afspelen... dan speelt hij in ieder geval iets af. Horen we ook wat? Ja, we horen wat. Ik heb werkelijk waar niks anders gedaan... behalve nog maar weer een keer opnieuw uitloggen en inloggen. Maar dan zijn we zover. Kunnen we toch nog gaan doen wat we van plan waren. Geronimo met Hey Ya, Guitar Hero.

0: Ja, heel apart. Geen idee waarom of dat je hem nu wel pakt. Maar laten we er maar blij mee zijn. Dat was de Guitar Hero Geronimo met Heya. En de gitarist die we hoorden was Reinier Marts. Ja, ik ga niet al te veel uitleggen, want ik kom enorm tijd tekort nu. Dus we gaan snel door met de top 3. Is een top 3 liedjes met engelen in de titel.
1: De top 3 van Rikke de Rocket op Radio 794.
0: En de eerste die daarin klaarstaat is een liedje van Robbie Williams. Dit is Angels.

Van zijn solo debuutalbum Live Through a Lens was dat Robbie Williams met Angels, een nummer uit 1997. Gaan we snel door met de volgende. Dat is een nummer van Within Temptation uit 2005. Stond op het derde album The Silent Force van de groep rond zangeres Sharon Den Ado. Houden de 11e positie in de top 40 met Angels.

Heerlijk nummer, Within Temptation, Angels. Maar niet de nummer 1 van de top 3 liedjes met engelen in de titel van deze week. Want dat is, voor hoe kan het ook anders vandaag, een Duitse band. En wel, de Scorpions. In 1990 brachten zij hun 11e album uit, genaamd Crazy World. Het werd een grote hit, houden onder andere de 4e positie in onze Nederlandse top 40. En het is de nummer 1 van de top 3 deze week. Send Me an Angel, Scorpions.

0: wat een heerlijk nummer was dat. The Scorpions met Send Me an Angel. Volgende week weer een nieuwe top 3. En ik dacht al een top 3 liedjes met vrienden in de titel. Want mijn goede vriend Joris van der Scheppop, die komt donderdag naar Vaassen toe om hemelvaart te vieren bij Vaas Aqua. Gezellig samen met mij. Dus een top 3 met friends, vrienden in de titel, lijkt me dan wel toepasselijk.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket op Radio 794.
0: Ja, we zijn toegekomen aan The Original. En dit keer is dat een nummer van niemand minder dan Herman van Veen uit 1984. Toen kwam zijn 16e album Signalen kwam toen uit. En het nummer was behoorlijk succesvol. Het staat nog steeds in de top 2000. In de afgelopen editie op plek nummer 1073. Dit is Hilversum 3.

Herman van Veen met Hilversum 3. Maar dit nummer is een vertaling, werd vertaald door Willem Wilmink. En voor die original moeten we richting wederom onze Oosterburen. Hendling bracht het nummer namelijk als allereerste uit in 1984. Het werd geschreven door zanger van de groep Hans-Jürgen Büchner samen met zijn vrouw Ulrike Buggelmüller. Dit is die original en dan heet het Lang schon nimmer gesehen.

0: Ja, dat was Handling met Lang Zo Nimmer Gezien. Die original van Herman van Veens, Hilversum 3.
1: Radio 794. Rickert de Rocket.
0: Gaan wij naar de First Times Charm. En dat is dit keer een nummer van Herbert Grönemeyer. Daarvoor moeten we terug naar 1979. Toen kwam zijn zelfbenoemde debuutalbum uit van de man die we ook kennen als... Bijvoorbeeld de acteur van Das Boot. Dit is zijn allereerste Spring ins wilde Leben.

0: Ja, dat was Herbert Grönemeyer met zijn allereerste single Spring ins wilde Leben. Kijk naar de tijd. Ja, we moeten echt heel erg snel door met de Two Hit Wonder.
1: Rick de Rocket Radio.
0: En dit keer is dat Oymara die daar zo in de spotlight staat. Een grote hit uit 2024. Het werd vooral een hit op TikTok. Dat gebeurde een jaartje later in 2025. Toen kwam het ook op nummer 1 in Duitsland. En ook in Nederland haalde het de hitlijsten. Het eindigt op de 14e plek in de top 40 met Wackelkontakt.

0: mit Lampen aus die 60er Jahr. Die klirren nur länger vor, die gingen nicht da aus. Da haust die Sicherung ganz sicher aus, wär ich ein Möbelstück.
1: Ja, dat was Wackelkontakt van Oymara, zijn grote hit. Maar Benedict Hafner, zoals hij in het echt heet, heeft zeker nog wel meer muziek gemaakt. In 2023 kwam bijvoorbeeld zijn EP uit. Zebra Strijven Vert kwam toen uit. En daarop staat wat mij betreft zijn tweede hit. Dit is Emoji Baby.

Ja, dat was Omaira net. Emoji Baby, wat mij betreft, zijn tweede hit naast Wakkelcontact. Kijk naar de tijd. Ja, hebben we helaas niet zo heel erg veel tijd meer over vanwege al het gedoe van het begin van de avond. Dus ik heb maar tijd voor één heel erg klein nummertje. En dat is best wel jammer, want ik had van de afgelopen weken best wel heel erg veel nieuwe muziek opgespaard. Misschien dat ik er volgende week nog één of twee uitpak. Maar daar bekijk ik nog wel eventjes. Voor nu laat ik u in ieder geval achter met de allernieuwste van Korn. Die had ik u namelijk beloofd tijdens Muziek en Meer met Gerard Bouw. Ze hebben namelijk een nieuw nummer uitgebracht. En dat deed ze voor de nieuwe update voor de game Diablo 4 Lord of Hatred. Daarvoor maakten ze een nummertje. En ze komen ook nog naar Nederland toe. Zowel 8 als 9 november komen ze naar Nederland toe. Staan ze in Amsterdam. Voor nu wens ik u dan nog een hele fijne avond. En hopelijk gaat het volgende week iets soepeler. Joejoe!

0: Rikkedorkert Radio.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
3: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
2: Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: SinfoCity.
1: Welkom bij SinfoCity. Mijn naam is Martien Kassandijk. Ik ga proberen om iets zinnigs over de platen te vertellen. Arthur Hagenburg is vanavond de man van de techniek. En ik heb er alle vertrouwen in dat we met z'n tweeën weer een hele mooie uitzending gaan maken. We begonnen met een exoot. En nou ja, goed, ik zeg niet heel snel dat iets een exoot is, maar de Italiaanse band Giacula is zeker exotisch. Laat ik het zo zeggen, niet iedere band bestaat uit een organist van in de 80, een spiritistisch medium en een zangeres. En nou ja, goed, dan heb je toch al een paar bijzondere bands bij elkaar. Giacula was het experiment rondom orgelmuziek, occulte muziek. En eigenlijk stiekem heeft Giacula een klein beetje de basis gelegd van de bands die later volgden. Onder andere Le Orme. Het nummer wat wij draaiden, Rites, komt trouwens van een cd die waarschijnlijk uit 1969 is uitgebracht. Waar nooit iemand van heeft gehoord en waarvan de kans groot is dat hij in 2001 op schijf is gezet. Mensen die er verstand van hadden zeiden, dit soort muziek bestond toen nog niet en deze geluidskwaliteit bestond evenmin. Kortom, het is door mysterie omgeven. En dat is de Richard Kamaski Project gelukkig niet. Het hoeft niet allemaal geheimzinnig te zijn om interessant te zijn, zeg maar. De TRK Project, alias de Richard Kamaski Project, is geen onbekende in zijn Poolse prog. Richard Kamaski is onder andere man achter Millennium, maar hij maakte zelf op eigen titel ook met grote regelmaat albums. Zo heeft hij onlangs een nieuw album uitgebracht. Dat heet Alice. En Alice gaat natuurlijk over Alice in Wonderland. We gaan er twee nummers van draaien. The Rabbit Hole and Off Witter Heads. TAK Project.

0: De Richard Kramarski Project. Met het album Alice, hartstikke nieuw. We draaiden twee nummers van het album The Rabbit Hole en Off With Their Heads. Misschien een leuk weetje over dit Richard Kramarski Project is dat deze meneer graag een literair thema bij de hand pakt. Zo bracht hij in 2019 Mr. Scrooge uit, jawel, jawel. The Book That End in Tears, over dramatische boeken in de literatuurgeschiedenis. En in 2017 nog een stapje terug, bracht hij Music Inspired by the Little Prince uit. Ik denk dat we nog heel wat cd's van deze manier kunnen verwachten, want de boekenkasten bevatten eindeloze hoeveelheid schatten. Dat doet de muzikale geschiedenis ook. Daar weet Arthur Hagenburg van alles van.
1: Verborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. In Belfort in Frankrijk werd in 1971 een band opgericht. De band kreeg de naam Pentacle, naar de vijfpuntige ster waarbij de punten op een cirkel liggen. Die vijf punten symboliseren de vijf elementen: lucht, aarde, vuur, water en geest. De oprichters zijn Gerald Roues, hij is de zanger en speelt ook gitaar. En Michel Roy, dat is de drummer en hij zingt ook. Verder bestaat de band uit Claude Ménétrier, de toetsenist, en Richard Treiber op bas. In 1975 was het zover. Ze waren klaar om in de studio te gaan, maar het budget was laag. Maar in 8 dagen stond alles op de 16-sporen recorder. Bleef wel beperkt tot 6 tracks... met een totale speelduur van de LP van 1.5 uur. Dit kwam door de druk van de platenmaatschappij om de songs kort te houden. Hun muziek is sterk beïnvloed door de symfonische rockbands uit die tijd. Denk aan de Moody Blues, Genesis en het vroegere King Crimson. En kenmerkt zich door de mooi opgebouwde composities en een melodieuze stijl met veel analoge keyboards. Rustig en sfeervol, maar toch spannend door tempowisselingen en gepassioneerde gitaarsolo's. Voor wat betreft dat laatste worden in de recensies de naam David Gilmour vaak genoemd. Er wordt in het Frans gezongen. Goed, in 1975 kwam het album uit onder de naam Le Clé des Songes, wat betekent de sleutel van de dromen. Met zo'n bandnaam Pentacle verwacht je op het artwork toch wel een afbeelding van de vijfpuntige ster. Dat is echter niet het geval. Wat je wel ziet is een surrealistische dromerige achtergrond met een zwevende man met een sleutel in zijn hand. Tijd om daarnaar te gaan luisteren. En wel naar de nummers L'Âme du Guerrier en Le Raconteur.

0: Dat waren de tracks L'Homme du Guerrier en Le Raconteur van het album Le Clé des Songes van de Franse band Pentacle. Wanneer je invloeden van Ange hoorde, dan kan dat kloppen. Want Christian Decamps, de frontman van Ange, heeft de productie gedaan. Het is bij deze ene cd gebleven. Hoe het verder is gegaan met de bandleden is onbekend. In 1995 bracht Musea het album uit op cd. In een remasterde versie uiteraard. Er zijn 3 bonustracks toegevoegd. Allen live versies van de nummers op de LP. Voor de echte liefhebbers die de matige geluidskwaliteit voor lief nemen. Maar ze geven wel aan dat de band live best wel goed was. Een mooi sfeerbeeld. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Ja, dankjewel Arthur voor deze mooie verborgen progparel. Een progparel uit het verleden. En laten we vooral ook niet vergeten dat er op dit moment ook nog steeds heel veel heel goede muziek wordt uitgebracht. En niet alleen wordt uitgebracht, maar ook live te bewonderen is. Zo zou je eigenlijk niet moeten ontbreken op 9 mei in Alphen aan den Rijn. Daar vindt een festival plaats, een mini progfestival met maar liefst 4 Nederlandse progparels, zou ik bijna zeggen. 4 verschillende bands die dus op zaterdag 9 mei in de Parkvilla allemaal 1 uur muziek van hun rekening nemen. Waar vind je nog zo'n festival, zou je bijna denken, met 4 bands op 1 dag. Het festival begint op om 4 uur 's middags. Dus mocht je er naartoe willen, vergeet vooral de tijd niet. Want als je te laat bent, mis je de eerste 2 bands. Deflection trapt af om 4 uur 's middags. En daarna is het podium voor de Sarah's Phenomenon. Eigenlijk zijn het allebei bekende namen. Deflection misschien niet helemaal. Maar als ik zeg Lex Beckenens, dan denk ik dat het je bij jullie toch wel een bel doet rinkelen. Misschien kennen jullie hem als de drummer van Mangrove. Hij zat ook in verschillende grote tributebands. Lex Beckenens heeft een goed ontvangen EP uitgebracht. En hij is op dit moment bezig met de laatste hand aan zijn eerste album. En ik zou bijna zeggen, wie weet heb je wel geluk zaterdag dat je daar de eerste noten van hoort. Hoe het ook zij, ik zou er echt heen gaan, want het zijn allemaal getalenteerde muzikanten van eigen bodem. Smiddags, vanaf 4 uur tot 6 uur, kun je dus luisteren naar Deflection. Luisteren en kijken. En de Sarah's Phenomenon. En we zouden natuurlijk Sinfo City niet zijn als we dit mooie festival niet zouden steunen en van beide bands 1 nummer zouden gaan draaien. We beginnen met Deflection, Light of Day. En de Sarah's Phenomenon, Exploring the Surface. Ik zou zeggen, lekker luisteren en zaterdag op naar Alphen aan den Rijn.

De Ceres Phenomenon, daar luisterde je net naar. Naar het nummer Exploring the Surface. En de Ceres Phenomenon is net als Deflection aankomende zaterdag, beter gezegd zaterdag 9 mei, te zien op het minifestival Prog NL in Park Villa en Alphen aan de Rijn. Ik zou zeggen, ga vooral komen. Het zijn fantastische livebands, dat weet ik zeker. En wat ook een hele goede liveband is, met muziek, met covers die bijna net zo goed zijn als hun officiële werk, is The Watch. We gaan eruit dit uur met The Watch. Eigen werk van deze prachtige band van het album Vacuum. Het nummer wat we gaan draaien heet Wonderlands. En ik zal zeggen, blijf even luisteren, want in het volgende uur gaan we werk draaien van twee andere bands die op Prog NL te zien zijn op 9 mei. Dus blijf luisteren en ga vooral ze zien 9 mei in Alphen aan de Rijn. Tot straks. Brian.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: SymfoCity.
1: Welkom terug bij het tweede uur van SymfoCity. Fijn dat je nog luistert. Ik had het er in het eerste uur al over. We hebben deze twee uur iets moois te vertellen. Er is iets bijzonders aan de hand op Symfogebied. Aankomende zaterdag 9 mei vindt er een progfestival plaats met 4 Nederlandse bands in de Parkvilla in Alphen aan de Rijn. Als SymfoCity besteden we daar graag aandacht aan. We promoten het graag. Ik zou zeggen, als je tijd en zin hebt, ga er gewoon lekker heen. IQ treedt er natuurlijk niet op, dat zal het zijn zeg, als ze met hun prachtige dubbelalbum Subterranea ineens daar zouden staan. Maar niet getreurd, misschien is het wel even leuk om 4 Nederlandse bands daar te zien. Wie treedt er zowel op? Nou, het festival begint om 4 uur met Deflection, de band rond Lex Beckenens. Daarna komt Planken te staan, de Sarah's Phenomenon. En die band heeft ook bij ons in de studio gezeten. We hebben ooit een interview met ze gedaan en dat is nog niet eens zo lang geleden. En in de avond, na de avondmaaltijd, zijn er nog 2 andere Nederlandse bands die ook zeer de moeite waard zijn. Ik noem er maar 1, Leap Day. En de heren van Leap Day hebben vorig jaar bij ons in de studio gezeten. En ik hoop dat jullie dat leuke interview hebben gehoord. Want het was een fantastische avond. We besteden toen aandacht aan het album When the Gravity Wins van Leap Day. En met een beetje geluk is er heel wat van te horen op 9 mei in de Parkvilla. Want het podium is dan een uur lang aan Leap Day. En hoe dat klonk, daar gaan we eens naar luisteren. Viral Kids van Leap Day.
2: For your protection, it is required to wear a mask at all times in this building. Please respect physical distancing as much as possible. Wash your hands often with soap or hand sanitizer and sneeze into your elbow. Entry is not permitted without a negative COVID-19 test. Thank you for your understanding.

Leap Day Viral Catch van het album When Gravity Wins uit 2025. Ik moet wel zeggen, ik ben de hele tijd al aan het hebben over de programmering van het Prog NL Festival en welke punt 's middags komt en welke punt 's avonds. Ik moet een klein voorbehoud erbij zeggen. Het een en ander hangt natuurlijk af van de opbouw en de afbraak van het podium en wat technisch en nou ja, goed, op het moment, op de dag zelf het beste uitkomt. Dus of Leap Day echt de derde band is optreedt, dat durf ik niet te zeggen. Waarschijnlijk niet. Het lijkt er een beetje op dat zij de afsluiter zijn. Maar dan heb ik nog steeds de vierde band niet genoemd. En daar gaan we nu wat voor draaien. Profuna Ocean. We gaan een nummer draaien van het album In Vacuum. Dat heet Beautiful Sunrise.

Profuna Ocean met het nummer Beautiful Sunrise. En met dat nummer besloten we het vierluik rondom het minifestival in Park Villa in Alphen aan de Rijn. Mocht je het in hebben gehaakt, dan noem ik het nog even heel kort. 9 mei, 4 uur 's middags, Progfestival met 4 Nederlandse progbands. Deflection, The Sarah's Phenomenon, Profuna Ocean en Leap Day. Ik zou zeggen, gaat dat zien. Even terug in de tijd. In 1975 bracht de band Pentacle onze verborgen progparel van de week uit. Like Jeff the Songs. Arthur Hagenburg heeft er al heel mooi iets over verteld. Het is een verborgen progparel. Nu is het tijd om een iets minder verborgen progparel onder de aandacht te brengen. Want in Engeland was daar Van der Graaf Generator. De band die iets anders was en ook iets anders werd ontvangen dan onder andere Genesis en Pink Floyd. Want Van der Graaf Generator was avant-garde muziek voor intellectuele mensen. Veel te ingewikkeld en volgens velen essentieel en zeer hoogstaand. Van der Graaf Generator heeft in de jaren 70 een aantal enorm goed ontvangen albums uitgebracht. En God Bluff uit 1975 was daar één van. Het album bevat 4 lange epics, waarbij Van der Graaf Generator de inventiviteit en hun melodieuze capaciteit om heel ingewikkelde, maar ook mooie nummers te maken, tot het in de diepste uitbuit. Recensenten buitelden over elkaar heen om te roepen dat het een klassieker was. Nou, dat is het ook geworden. En niet een onbekende klassieker. We gaan er een nummer van draaien. The Undercover Man van God Bluff van de band Van der Graaf Generator.

Van der Graaf Generator. Het album God of Bluff was de iets minder onbekende progparel uit 1975. We draaien het nummer Undercover Man. En vanuit 1975 springen we net zo makkelijk weer terug naar 2026. Want Trion is terug. En Trion is een instrumentale band. En de leden daarvan zijn, ik zal bijna zeggen, wel bekend. We hebben het over Edon Spanninga, Eddie Mulder en Menno Boomsma. Trion bracht in 2013 het laatste album uit, Funfair Fantasy. En als ik heel diep in mijn geheugen graaf, meen ik dat ze daar bij Sinfor City ook wel de nodige aandacht aan hebben besteed. Uit de Hagenburg klinkt, dus ik zit goed. Daarna bleef het heel erg stil rond de drie doorgewinterde muzikanten. Gelukkig is het nu niet meer stil. Het album Terra Tiempo is uitgekomen. En we hebben dan denk ik ook een primeur om twee nieuwe nummers te laten horen. Nautilus en Red Dust van Trion.

Trion, Nederlands trio. Want Edo Spanninga, Eddie Mulder en Menno Boomsma. En Menno Boomsma was ook degene die net de zang deed op het tweede nummer wat we draaiden. We draaiden Nautilus en Red Dust. En ik zei eerder dat het een instrumentale band was. Dat is dus niet helemaal zo, maar er wordt zelden gezongen. Dus dit was een vrij bijzonder nummer, zeg maar. We gaan eruit. Onze 2 uur progressieve rock en symfo zitten er helaas weer op. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en dat je aan denkt om nog kaartjes te kopen voor het ProgNL Festival in de Parkvilla op 9 mei. We gaan eruit met een oer-Italiaanse band, Il Segno del Comando. Rock progressief Italiano, maar dan wel met een gothic tintje. Een beetje een spooky tintje, want de band heeft een grote voorliefde voor de jaren 70. En met name de horror uit films uit de jaren 70. De giallo, zeg maar. De band was een paar jaar geleden nog in Nederland te zien. Ik zou zeggen, geniet ervan. Het nummer wat we draaien heet Ophelia. Graag tot de volgende keer bij Symfo City.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

Ajá.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een